0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Dit is Stop!
2: Dinsdagochtend, 6 uur. Dit zijn de top headlines. En die krijg je van Emiel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het is 1 september vandaag en dat betekent dat 1,2 miljoen kinderen en jongeren vandaag opnieuw naar school gaan. Het wordt een schooljaar met een heleboel nieuwigheden. Denk aan de nieuwe minimumdoelen van onderwijsminister Zuhal Demir, maar ook het schrappen van de pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen en extra uren Nederlands in het middelbaar voor wie de minimumdoelen in de lagere school niet gehaald heeft. Naar de VS dan, op Times Square met al die lichtgevende reclameborden. In New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die twee mensen had aangevallen met een mes. Dat bevestigde burgemeester Mamdani tijdens een persconferentie. De slachtoffers zijn een man van 68 en een vrouw van 32. Die laatste is overleden aan haar verwondingen. De dader is een vrouw van 49. Ze stond bij de hulpdiensten gekend door geestelijke gezondheidsproblemen. Een grote overwinning voor Amerikaans president Trump. Hij mag doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Een groep mensen die het erfgoed wilden beschermen hadden bezwaar ingediend, maar het Hoge Rechtshof heeft dat nu verworpen. Trump zegt al langer dat de balzaal noodzakelijk is voor de nationale veiligheid om het Witte Huis te beschermen tegen een aanval. En Alexander Bloks gaat door naar de tweede ronde op de US Open Tennis. Hij won in 3 sets van een Chileense kwalificatiespeler. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde komt hij ofwel uit tegen een Argentijn, de nummer 83 van de wereld, of een Chinees, de nummer 228. Bloks zelf staat 34ste op de wereldranglijst. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.
4: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. De Ochtendclub. Brian en Louis.
2: Nieuwe dag, nieuwe kansen om lid te worden van de Ochtendclub. Maar eerst nog Hugel en Moving to the Sun. Goedemorgen.

0: Een goeiemorgen, het is de tweede dag van de ochtendclub. Harm stuurt al een berichtje in onze app. Hopla, de ochtendclub begint. Dat is altijd een goed teken.
1: Hey.
0: Omdat dat wil zeggen dat ik bijna gedaan heb met werken. Als jij ook al lid bent van de ochtendclub, dan mag je het ook altijd laten weten met een berichtje in onze app.
2: Ik dacht dat Harm gewoon tevreden was met het feit dat wij terug zijn.
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Mijn excuses. Harm, hopelijk heb je een fijne nachtshift achter de rug. Louis?
0: Ja?
2: Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat jij hier niet aan 100% van je capaciteiten zit.
0: Wel, ik ga eerlijk zeggen, ik ben daarnet al een klein beetje beginnen opzoeken naar de symptomen van een stoflong.
2: Oh, oh.
3: Dit is de Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Ja, ik moet misschien een klein beetje meer uitleg geven. Ja? Gisteren was ik vroeger thuis dan anders. Dat is nu eenmaal zo als je heel vroeg begint. En ik dacht, wat kan ik nu doen met die tijd om die nuttig in te vullen? Dus ik ben begonnen met mijn toilet te schuren om het dan later te gaan schilderen.
2: De muren van je toilet
0: muren,
2: nemen gaan.
0: Ja, nee, okay. Niet het toilet zelf.
2: Ja, ik dacht, gisteren, gewoon op een simpele maandag, dacht jij van, kijk, ik ga mijn muren even onder handen nemen.
0: Ja, dus ik ben begonnen, maar blijkbaar brengt dat heel wat stof met zich mee. En ik heb zo sindsdien zo...
2: Ja, maar je zit hier inderdaad echt al een hele ochtend te zo van dat soort dingen te doen.
0: Ik zie het hier, kortademigheid, vooral bij inspanning of werk. Goed, dat valt nog mee. Aanhoudende hoest, meestal een droge, prikkelende hoest.
2: Ja.
0: Soms met wat slijm. Ja, ik heb het zo klein...
2: Ja, maar ik merk het. Ik merk het. Nu, ik weet dat er heel wat van de luisteraars in de bouw zitten. Ik neem aan dat je dat zonder mondmasker hebt gedaan, dat schuren en zo.
0: Wel, ik was achteraf... ik was begonnen en dan dacht ik, nu ben ik helemaal in stof. Nu kan ik niet helemaal naar boven lopen achter een mondmasker. Dus dan ben ik...
2: Ja, gewoon doorgedaan. Ja, ik snap het. Kijk, mocht je aan het luisteren zijn en denken van, hot, die een domme lobby, wat perfect kan.
0: Zeker.
2: Laat het dan even weten, want dan weten we dat het gewoon daaraan ligt.
3: De dagelijkse dosis van...
2: En als je dan toch in de Top Radio BE-app zit, dan mag je even laten weten met welke dagelijkse dosis jij deze dag wilt starten.
0: Ja, we gaan elke dag starten met een dosis muziek. En die dosis muziek is helemaal volgens jouw zin, want jij mag bepalen met welk nummer dat we dat gaan doen. Dat mag van alles zijn. Dat mag iets zijn waarmee jij het liefst van al je dag gewoon begint. En dat mag je gewoon doorsturen via onze Top Radio BE-app.
2: Weet je wat ik nu zou aanvragen? Mocht ik een plaat kunnen aanvragen?
0: Zeg eens.
2: Deze. Ben ik de max.
0: Ja, maar ja. Goed, jij mag het niet. Dus
2: dat is het
0: zet maar stil.
2: Nee, dat is het voordeel van aan de knoppen zitten.
0: Ah,
2: ik start die plaat gewoon even lekker in. Wat wil je horen? Kom maar door in

0: een stoflong op deze dinsdagochtend. Kijk. Dus niet fijntje.
1: Ja, sorry.
0: En al een beetje water bij de hand.
1: Nee, ja, dat mag niet in de studio. Weet je dat dat zware gevolgen kan hebben.
2: De dagelijkse dosis van...
1: Ja, van Milan uit Bocholt. Goedemorgen, Milan.
3: Goedemorgen.
0: Hey. Ja, jij hebt ervaring met al dan niet stoflongen, hè? Want jij werkt ergens waar er al best is wat stof kan zijn, toch? Vertel eens.
3: Ja, ik werk in een meubellakkerij.
1: Een meubellakkerij. En is dat dan ook met heel veel schuren en ja, stof?
3: Ja, best wel.
0: Dat is een goede vraag, Louis. Ja, absoluut. En wat doen jullie dan om daar dan een beetje bestand tegen te zijn?
3: Ja, we hebben stofzuigers in onze schuurmachines, maar die hebben ze op de bouw meestal ook al. Maar voor de rest, ja, we gebruiken alleen maar maskers tijdens het spuiten, niet echt tijdens het schuren.
1: Ja, ik heb zelf geprobeerd, ik ga eerlijk zijn, Milan, ik heb geprobeerd met zo'n stofzuiger aan mijn schuurmachine, maar dat zag er echt belachelijk uit en dat begon heel lastig te worden ook, dus ik ben daar dan maar mee gestopt.
3: Dat snap ik.
0: Het zag er belachelijk uit en lag dat dan aan de stofzuiger of wat jij aan het doen?
1: Goed, Milan, jij wou ook heel graag een plaat horen om deze ochtend te starten. Vertel eens, welke plaat mag dat zijn?
3: Ja, ik had graag 227KG van Pegasus gehoord. Als dat niet te hard is, hè.
0: Ah, wel, dat was hier daarnet even een vorm van discussie. Voor mij persoonlijk op deze maandagochtend, dinsdagochtend liever. Dank u, Milan. Vind ik dat zo net iets te hard misschien, maar...
1: Ja, de helft van ons was wel akkoord met die plaat, dus dan is het er gewoon doorgekomen. Dat is democratie, Milan.
3: Oké, mega. Ja.
0: Kijk, voilà. Alleen in de ochtendclub, dat is wel weer waar.
3: Top. Voilà. Dankjewel, boys.
0: Milan, fijne werkdag, vriend. Jojo.
3: Ja, jullie ook. Doei.

0: glimmert 27 kilogram aan energie van Pegassi, speciaal voor Milan. Ik ben helemaal akkoord. Ik vind dat niet te hard voor een dinsdagochtend. En Koen stuurt dat ook in de app. Te hard voor een dinsdagochtend, serieus.
1: Ja, dat was blijkbaar een inschattingsfout van mezelf. Ja. Mijn excuses daarvoor. Je zit een beetje met een stoflong.
0: Dat ja, nog altijd een beetje.
1: Is wat we denken, omdat je gisteren jouw giprokmuren hebt afgeschuurd in het toilet. Want ja, wat doe je anders op een maandag namiddag? Ik snap het. Bram uit Zulte die zegt, Louis, dat is geen stoflong, dat is een rokershoest. Alleen...
0: Ik kan bevestigen, Bram, dat is niet het geval, want ik rook niet. Nee,
1: exact. En dan was er ook nog Arne. En ik sluit mij volledig aan bij Arne. Want Arne stuurde dit door via de Topradio BE-app.
2: Ze noemen dat niet gewoon zijn van werken, Louis. Niks aan te doen.
1: Niets aan te doen.
3: Zometeen in de Ochtendclub.
0: Akkoord, sorry.
1: Ja, akkoord. Fantastisch is dat. Zometeen in de Ochtendclub, de drie van Louis. Gaan we even checken wat er zoal in de krant staat.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
6: Ja, en?
7: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
7: Kijk, wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
8: Amai. Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
10: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
9: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
11: Eurostar. Together we go further.
12: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Top! We make you move! De Ochtendclub.

0: De drie van Louis.
1: Elke dag ga ik door de voorpagina's van de Vlaamse kranten en haal daaruit de drie belangrijkste koppen van de dag. Ik heb dat eventjes gedaan. Ik zie bijvoorbeeld dat het laatste nieuws vandaag opent met: de Belgische economie groeit niet meer door hoge energieprijzen. Dat klinkt al niet positief.
2: Nee, kijk, goedemorgen.
1: Ja, dan ook veel nieuws over de eerste schooldag natuurlijk. De tijd opent met een quote van Zoual Demir, onze minister voor onderwijs, over de aanpassingen in het onderwijs. Over 10 à 12 jaar zal je de resultaten zien, zegt ze daarbij.
2: Ja, weet je wat het ding is? Dat is zo elke legislatuur dat de onderwijsminister dat zegt.
1: Ja, dat is makkelijk natuurlijk. Ja, als het maar 5 jaar duurt voor jezelf, dat je zegt, in de toekomst gaat het veel beter zijn.
2: Ja, exact. De dingen die ik nu aan het doen ben, dat is pas voor mijn opvolger. Dat is toch gemakkelijk, want dan kan je daar eigenlijk nooit mee worden geconfronteerd.
1: Nee, dat is altijd iemand anders' schuld.
2: Exact. Ja. Kijk.
1: En dan nog het nieuwsblad, die openen met: scholen houden vast aan de pedagogische studiedag.
2: Snap ik ook.
1: Mocht
2: ik kunnen, ik zou het ook doen.
1: Ja, maar dat is niet meer de bedoeling. Dat is misschien ook. Dus sinds dit schooljaar veranderd. Er zijn nog enkele dingetjes die veranderd zijn sinds dit schooljaar. Misschien kunnen we daar zo meteen eventjes op ingaan, maar...
2: Is dat dan een regel van Zoual Demir of van Ben Weitz of van Hilde Griffiths? Want dat waren dan de vorige...
1: Ja, dat weet ik niet. Misschien gaat dat binnen 10 à 15 jaar duidelijk worden.
2: Dan schaffen we dat af.
1: Dan gaan we dat pas echt afschaffen, ja.
2: Het is de moeite, die politiek is eigenlijk.
1: Ja, dat is typisch politiek natuurlijk.
2: Dit zijn Alesso en One Republic.

0: Vlaamse landbouwers van Verbel nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbel.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
5: Wat zit er tussen, mama?
4: Jacques.
5: Jacques?
4: Chocoladezaakje, slimmetje.
5: Ah.
4: Matinetjes.
5: Oh, wauw, van Jacques.
1: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
6: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
7: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: De Ochtendclub.
1: Brian, wat zou jij doen als je één dag eerste minister bent? Want we hadden het daarnet over de krantenkop van...
2: Ja, zowel van De Tijd was het. Ja. Die schreven dat Zowel de Mier haar aanpassingen... Allee, die schreven over Zowel de Mier haar aanpassingen in het onderwijs. En daarover zei ze, over 10 à 12 jaar zal je de resultaten daarvan zien.
1: Ja, en ik zei, dat is zo'n beetje elke politieker die dat zegt. En elke onderwijsminister zegt, mijn aanpassingen zullen pas over 10 en 15 jaar zichtbaar zijn. Wat ook zo is, want je kan natuurlijk heel dat schoolding niet zomaar in één vingerklip aanpassen. Dat klopt wel ergens, waarop Nick dus vraagt, Brian, wat zou jij dan doen als je één dag eerste minister bent en het voor het zeggen hebt? Heel simpel, en dat gaat misschien een heel klein beetje raar klinken, ik geef het toe, maar ik zou de dino-koeken verplicht maken tijdens de speeltijd. Ik vind dat zo'n gigantisch goeie koeken. Het spijt mij zeer. Ja, ik kan er niet aan doen. Dus ik zou zeggen... Weet je wat? Laat ons dat dan als norm beschouwen.
2: Ja, maar wat dan met de mensen die glutenintolerant zijn of lactose-intolerant en zo? Ja. Wat dan?
1: Er staan daar dan geen pilletjes voor of zo. ik weet het niet. Maar ik denk dat je die koeken ook wel hebt in zo van die glutenvrije variant.
2: Okay,
1: dus op zich, dino-koeken, liefst met melkchocolade, maar alle varianten zijn toegestaan.
2: Ik denk dat je meteen heel wat luisteraars zal hebben die akkoord zijn met jou.
1: Fantastisch.
2: Maar mevrouw De Mier heeft dus heel wat verschillende beslissingen genomen over dit schooljaar. Het zal er ietsjes anders aan toegaan.
1: Franchipannetjes. Of...
2: Nee, vooral over die pedagogische studiedagen. Dat is blijkbaar een probleempje. Ah, ja. In het middelbaar zouden er geen pedagogische studiedagen meer zijn.
1: Oh.
2: In het lager onderwijs is dat wel zo. Daarin krijgen ze nog anderhalve dag pedagogische studie. Of hoe zeg je dat dan?
1: Geen idee. Het is lang geleden.
2: Dus daar bestaat het wel nog. En wat nog anders is, je hebt zo vroeger van die facultatief vrije dagen.
1: Ah, ja, ja, ja, ja.
2: Die zijn ook allemaal afgeschaft.
1: Want de pedagogische studiedagen zijn dagen, als ik me niet vergis, waarop de leerkrachten wel gewoon naar school moeten, toch?
2: Inderdaad.
1: Ja, en dat is dus nu ook al niet meer.
2: Dat is afgeschaft. En die facultatief vrije dagen was dagen waarop iedereen die naar school moest gaan.
1: Maar dat behouden we.
2: Of nee, dat is ook
1: weg.
2: Dat is ook weg. Dus eigenlijk gewoon meer les, meer school, meer ambiance.
1: meer
2: dino-koeken vooral ook.
1: Oh, de max start. Eigenlijk is dat allemaal niet zo moeilijk.
2: Maar nee.
1: Onderwijsminister spelen, laten we eerlijk zijn. Matthias Diependalen, bel mij gerust. Ik los al uw...

0: Ik denk dat ik toch eens een instap in de politiek ga moeten overwegen.
1: Ja, ik weet het. De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Ja, het ging daarnet over onderwijsminister Zuhal Demir. Of de tijd die zegt dat haar beslissingen slechts over, wat is het, 10 of 15 jaar?
2: Ja, klopt.
0: Ja, voilà, zichtbaar zullen zijn. Waarop Nick mij vroeg, ja, maar Brian, wat zou jij dan kiezen? Of wat zou jij dan beslissen, mocht je voor één dag eerste minister zijn? En ik zei, met mijn iets of wat domme gezicht, weet je wat, laat ons op al die speelplaatsen dino-koeken verplicht maken, want dat zijn gewoon de beste koeken. En ik zie dat heel wat mensen mij gewoon gelijk geven. Ik zag hier Niek insturen. Dat was vroeger mijn ontbijt, een dino-koek en een franchipanneke.
3: Ook lekker natuurlijk, franchipanneke.
0: Goed, hè. Ja, goed, hè. Zat ook in die ontbijtmand van gisteren.
3: Ja, klopt.
0: Van Alexander. Waarvoor dank. Ik weet dat hij onderweg is, dus gaat hij leuk vinden dat ik dat even zeg. En dan Patrick die zegt, Brian, groot gelijk met die koeken. Ja. Dus ja, het is revolutie.
2: De luisteraars zijn fan.
0: Absoluut. En dan was er ook nog Mitch, die had nog een klein attendum.
4: Ah wel, verplicht dan dat ze terug die witte dino-koeken maken.
0: Dat is ook wel goed eigenlijk.
3: Wel, ik vind, er zit iets in, Brian. Je moet in de politiek gaan. Dus ik wil me bij deze opwerpen als campagneleider. Ik heb ook al een goed idee als slogan voor uw campagne. Maak onderwijs extra fijn, laat er elke speeltijd dino-koeken zijn.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Dit is toch niet serieus.
1: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
2: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
3: Tickets. Highlightfestival.com.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer.

0: Je luistert naar de Ochtendclub en elke ochtend voegen wij mensen toe aan diezelfde club.
1: Welkom in de Ochtendclub.
2: Gisteren hadden we het eerste officiële lid en dat was Medard uit Torhout. We hebben even kort kennis gemaakt met Medard.
0: Applaus.
2: We hebben ze ook geleerd dat hij sinds kort, net als ons, een nieuwe uitdaging is aangegaan.
0: Klopt, en wat voor een? Eigenlijk is onze uitdaging...

0: een andere soort iemand of zo.
1: Ja, klopt. En die vereiste wordt bepaald door de persoon van gisteren. Dat was Medar. En Medar wilde dat we op zoek gaan naar iemand die net als hem ouder is geworden onlangs.
0: En dat is dus de vereiste. Dus als jij iemand bent die onlangs ouder is geworden, dan meld je je nu even aan via de Top Radio BE-app. Gewoon met ik wil lid worden van die ochtendclub. En dan bellen we jou misschien zometeen wel op. Na Alok en Khalid.

0: en Khalid in de ochtendclub met Dive Into Me.
1: Welkom in de ochtendclub.
2: Ja, elke dag voegen we iemand toe aan onze club. Iedereen is welkom, maar daar staat wel een bepaalde vereiste tegenover. Die vereiste wordt bepaald door de luisteraar van gisteren. Dat was Medar en die wilde graag iemand toevoegen aan de club die recent ouder is geworden. En ik denk dat we iemand gevonden hebben, Brian.
0: Jazeker, een zeer goede morgen. Dag, Robbie.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jij stuurde een berichtje waarvan ik eigenlijk heel blij was om het te lezen. Vertel eens, wat heb je gestuurd?
3: Dat iedereen elke dag ouder wordt.
0: Ja! Ja! Natuurlijk, iemand die het doorheeft. Fantastisch, Robbie. Zeg, voor je mag toetreden tot deze ochtendclub, hebben we natuurlijk wel een aantal zeer prangende vragen voor jou. Zie je dat zitten om daar even een antwoord op te geven?
3: Zeker, zeg maar.
0: Alright, super, gaan we.
2: Oké, wat eet je als ontbijt, Robbie?
3: Dat hangt er een beetje van af. Soms wat cornflakes, soms een boterhammetje.
2: Oké, goed.
0: Snelle vraag, Robby. Het mag sneller, joh.
2: Wat is je favoriete meubelstuk?
3: De zetel.
2: Wat is je favoriete tv-programma?
3: Oei.
2: Oei, dat ken ik niet. Dat is iets nieuws, denk ik. Anna?
0: Zeg eens. Nee.
3: Ik ben meer een Netflixer en echte tv-programma's vaste kijk ik niet echt eigenlijk.
0: Wat is dan je favoriete Netflix-serie? Ben ik benieuwd naar.
3: Ik heb pas I Will Find You gezien, vond ik heel goed.
0: Klopt, dat is een zeer goede serie. Fantastisch.
2: Oké, goed, dan heb ik nog de voorlaatste vraag. Hoe laat stond je wekker deze morgen?
3: 6:15.
2: Oké, en tot slot, wat is je favoriete club?
3: De ochtendclub, uiteraard.
0: Natuurlijk. Welkom, welkom, welkom, Robbie. Heb je een zware werkdag vandaag?
3: Gewoon, denk ik.

0: Gewoon, ja.
1: Prachtig.
2: Ga ik je heel veel succes mee wensen. Robbie, merci. Wat is dan de vereiste voor morgen? Wie moeten we morgen toevoegen?
3: Mensen die uiteraard ook vroeg moeten opstaan als ze naar het werk rijden of aan hun dag beginnen en ergens tussen 6 en 6:30 de wekker staan.
2: Oké. Ja. Vroege mensen.
0: Dat is goed, ja. Iemand die de wekker heeft staan tussen 6:00 en 6:30.
3: Zoiets.
2: Voilà, dus als jij nu iemand bent die dan zijn wekker heeft staan, denk er dan even over na om morgen te laten weten dat je zo iemand bent. Dan voegen we jou misschien wel toe aan de ochtendclub morgen. Robbie, dankjewel.
3: Yes.

0: Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Waar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsof.
2: Wat blieft?
0: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Dit is Stop!
6: Onderweg een beetje drum and bass van Ruddy Mantle na de top headlines.
7: En die krijg je van Emiel. Goedemorgen, Emiel.
8: Goedemorgen. Het is 1 september vandaag en dat betekent dat 1,2 miljoen kinderen en jongeren vandaag weer naar school gaan. Het wordt een schooljaar met weer een heleboel nieuwigheden. Denk aan de nieuwe minimumdoelen van onderwijsminister Zuhal Demir, maar ook het schrappen van de pedagogische studiedagen in het middelbaar, facultatieve verlofdagen en extra uren Nederlands in het middelbaar voor wie de minimumdoelen in de lagere school niet gehaald heeft. Vanaf vandaag moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Dat is beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar dat geeft een dubbel signaal, vindt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Stef Willems.
9: Het is zeker een goede zaak dat men een helmplicht heeft ingevoerd. Toch denken we dat het aangewezen zou zijn om die helmplicht voor alle steps in te voeren. Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, ook al is die begrensd op 20 km per uur, wel degelijk een kwalijke val kan maken, op je hoofd kan vallen en ernstig gewond raken.
8: Voor deelsteps is het dus ook verplicht, behalve als die geen 20 km per uur rijden. Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die twee mensen had aangevallen met een mes. Dat bevestigde burgemeester Mamdani tijdens een persconferentie. De slachtoffers zijn een man van 68 en een vrouw van 32. Die laatste is overleden aan haar verwondingen. Je hoort Mamdani.
10: NYPD officers in the area responded immediately, deploying a taser and discharging their firearms. Both of the victims, as well as the alleged perpetrator, were taken to Bellevue Hospital. I'm deeply saddened to report that one of the victims has passed away.
8: De dader is een vrouw van 49. Ze stond bij de hulpdiensten gekend door geestelijke gezondheidsproblemen. Na bijna 30 jaar is er iemand veroordeeld voor de moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Dat heeft een assisejury in Las Vegas beslist. Het gaat om een voormalig lid van een straatbende. De man zou de moord georganiseerd hebben en de wapens geleverd hebben. Hij is intussen 63 en riskeert levenslang. De uitspraak over de straf volgt op 13 oktober. In Oekraïne zijn vannacht 4 doden gevallen bij een grote Russische luchtaanval. 14 anderen raakten gewond, onder hen ook een kind, dat meldden de Oekraïnse autoriteiten. Die hadden eerder al gewaarschuwd voor nieuwe Russische aanvallen. En Alexander Bloks gaat door naar de tweede ronde op de US Open Tennis. Hij won in 3 sets van een Chileense kwalificatiespeler. In de volgende ronde komt hij ofwel uit tegen een Argentijnse of Chinese speler. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.
7: Op dit moment 3 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de E429. Dik 10 minuten file vanaf Tubeke. Op de E19 richting Brussel ook 10 minuten tussen Zemst en Machelen. En richting Antwerpen op de E313 verlies je ook 10 minuten tussen Massenhoven en Wonnegem.
11: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Ochtendclub. Brian en Louis.
6: Dag 2 en we moeten al over naar de ombudsdienst van dit programma.
7: Ja, dat is voor straks naar Rudy Mantle en Ella Air. Waiting all night. Goedemorgen.

0: Het is dag 2 van de ochtendclub en op dag 2 hebben we al nood aan een nieuwe dienst. Een dienst die ons zal bijstaan in de moeilijke momenten.
1: Oei, oei, oei, oei.
2: Over naar de ombudsdienst.
3: Ja, het is al zover, want daarnet hebben we iemand toegevoegd aan onze ochtendclub. Dat was zeer belangrijk, doen we elke ochtend overigens. En dan is die persoon ook altijd degene die zegt wat de vereiste is om de dag nadien iemand toe te voegen.
0: Ja, Robbie had het idee dat de persoon van morgen zijn wekker moet zetten tussen 6 uur en 6 uur 30. Of dat die wekker dan moet staan. Maar goed.
3: Ja, daar was toch een beetje kritiek op. Zoals van Ruben die zegt, ja, maar ja, dat is toch helemaal niet vroeg, want ik sta op om 4:30.
0: Daar is natuurlijk ook wel iets voor te zeggen als je wekker dan staat. Ja.
3: En dan was er ook nog Christophe. En dat vind ik eigenlijk nog het sterkste argument. Die zegt, ja, maar ja, met de wekker om 6:30 kan je toch niet 100% een clubluisteraar zijn. Dat gaat niet. Want ja, de show begint al om 6:00.
0: Ik snap het, ik snap het. We moeten flexibel kunnen zijn in het
3: leven. Ik vind zelf, ik ga daar zelfs meer over zeggen, ik vind zelf dat we ronduit maatregelen moeten treffen.
0: Oei, ja, dat klinkt serieus.
3: Ja, normaal zou ik nooit, maar dan ook nooit, de stem van een luisteraar overrulen.
0: Ja, nee.
3: Nooit, want
0: nooit.
3: Niet het idee van een club. Maar vandaag doen we dat wel.
0: Ja, vandaag gaan we een kleine aanpassing maken. We gaan de regel van Robbie dat je wekker moet staan tussen 6:00 en 6:30 veranderen naar je wekker moet staan voor 6:30.
3: En dan klopt het eigenlijk.
0: En dan klopt het altijd.
3: Voilà, dus we zijn uit de kosten. Zo simpel is het. Ben jij dus iemand die zijn wekker zet voor 6:30? Laat van je horen, dan voegen we je

0: Als je kinderen hebt, dan heb je het al gemerkt. En als je geen kinderen hebt, dan heb je het ook al gemerkt aan de drukte op de weg, waarschijnlijk. Want het is vandaag weer de eerste schooldag.
1: De Ochtendclub.
2: Ja, en op zo'n eerste schooldag horen heel wat eerste keren. Dat is bijvoorbeeld de eerste keer opnieuw je boekentas vullen. Ja. De eerste keer opnieuw de brooddoos vullen. De eerste keer opnieuw in de koekenmand gaan voor de koek voor de speeltijd.
0: En welke koek?
2: Een dino-koek,
0: ja,
2: natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Maar elk schooljaar veranderen er wel weer wat dingen, toch?
2: Ja, zo is er dit jaar geen pedagogische studiedag meer in het secundair onderwijs. In het basisonderwijs bestaat dat wel nog. Er zijn ook geen facultatief vrije dagen meer. Maar we dachten, misschien moeten we van die eerste schooldag iets leuks maken voor iedereen. En moeten we een bingo-kaart maken met stereotypen die voorvallen op 1 september. Op elke 1 september eigenlijk.
0: Oh ja, een bingo-kaart voor dingen die voorvallen op 1 september. Vind ik wel leuk. Dan moet ik al eens goed denken.
2: Maar... Ik heb meteen al iets die in mijn gedachten zit van vroeger. Een soort trauma, kan ik misschien wel zeggen.
0: Een trauma? Oh ja,
2: want
0: oh nee.
2: Altijd was dat hetzelfde.
0: Heeft het iets met de leerkracht godsdienst te maken?
2: Dat zijn andere trauma's.
0: Ah, ja, oké. Okay. Dat is goed, ja.
2: Nee, maar altijd na die eerste schooldag ging je naar huis met een overvolle boekentas met allemaal boeken die tegen het einde van de week gekaft moeten worden.
0: Oh, ja, dat snap ik. Nee, okay, dat soort dingen dus moeten we op die bingo-kaart krijgen. Kijk, als je zelf een idee hebt, kom maar door in de Top Radio BE-app, want er staan nog 8 plekjes vrij, toch?
2: Ja, tuurlijk. En wie het eerste bingo heeft, die wint die 1 september natuurlijk.
0: Fantastisch. En deze Gordo en Reinier Zonneveld.

0: kaart met allemaal dingen die op deze eerste schooldag zullen gevuld worden. Ik zie u heel raar kijken. Wat is er aan de hand?
1: Ik ben gewoon aan het terugkijken naar mijn eerste september van vroeger.
0: En je doet dat met zo'n gigantische pijn.
1: Ja, ik snap het.
0: Ik snap het.
1: Ja, Berdieke had meteen al een idee voor op die bingo-kaart. Ze schreef wenende mama's en papa's aan de schoolpoort.
0: Ja.
1: Ja, dat hadden wel van contentement was.
0: Ja, die kinderen zijn leuk. Na 2 maanden kan dat wel natuurlijk. Ik snap het. Hey, heb je zelf ook nog een ding of een item voor op dat bingo kaartje? Dan mag je het laten weten via de Topradio PE-app.
2: Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neusbegot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: C'est
2: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes, wakko.
7: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
9: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

0: Het is 1 september vandaag, de eerste schooldag.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
2: En dat komt toch altijd met een beetje stress, toch? Allee, ik bedoel, klopt. Dat was bij mij toch.
0: Enerzijds stress, maar anderzijds ook een hoop stereotypen waarvan je denkt, dat is nu eens typisch 1 september. En we zijn bezig met een bingo-kaart om al die stereotypen op te verzamelen. We hebben al boeken die moeten gekaft worden. We hebben wenende mama's en papa's aan de schoolpoort, maar er zijn nog dingen binnengekomen.
2: Jazeker, zoals er Tom uit Roeselaar die zegt, en dat is voor mij best relevant, de eerste nota in de agenda.
0: Oei.
2: Ja, op een of andere manier, en dat zal je ongetwijfeld niet verbazen, lieve Lobby Bernard, lukte het mij om in mijn eerste schoolweek al meteen een nota te
0: hebben. Wat was Arie, waar ging het dan over?
2: Ja, doe eens een gokje.
0: Te luidruchtig.
2: Jazeker. Ja, ja, ik had altijd een iets te farse bek. Dat ja, klopt.
0: Dat verondert mij niets.
2: Goed, heb ik uiteindelijk ook mijn beroep van gemaakt. Dus op zich.
0: Dat is handig meegenomen.
2: Ja, exact.
0: Bjorn had nog een ander idee. Die heeft een hele lijst aan spullen die nog aangekocht moeten worden. En die nergens voorradig zijn.
2: Ik had dat zo altijd met van die geodriehoeken. Van die passers. Zo ja, dat gezegd.
0: Ik heb onlangs mijn passer teruggevonden van toen.
2: Echt?
0: Ik dacht, wat doet dat hier?
2: Ja, weg, ja.
0: Maar je had ook zo'n speciale rekenmachine. Dat was toch ook iets?
2: Och ja, god.
0: De TI-83+. Ja, ja, dat was toch in mijn tijd.
2: Geef je dat ook zo parate kennis?
0: Ja, dat is. Ja, ik heb ook gestudeerd natuurlijk. Ja.

0: Welke dingen wil jij heel graag op die eerste schooldag bingo-kaart zien? Kom maar door in de Topradio BE-app.
1: Werkt de weerman trouwens ook niet op school?
0: Ja, dat is inderdaad Erwin. Die werkt ergens in het onderwijs. Dus die heeft vandaag ook zijn eerste schooldag, denk ik.
1: Die gaat sowieso ook iets stereotyps zijn.
0: Ja, maar Erwin kennende, het is gewoon zijn.
1: Goed, vier plaatsen momenteel waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Brussel op de E19, dit kwartier aanschuiven tussen Zemst en Machelen. Ook op de E429, 10 minuten vanaf Tubeke. Op de binnenring rond Brussel dan, een kwartier extra tussen Stroombeek, Bever en Machelen. En richting Antwerpen op de E313, 10 minuten file tussen Maashoven en Antwerpen-Oost.
2: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbel.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja! Maar ja.
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
6: Ja!
5: Maar ja.
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Amai.
8: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
10: Zaak.
9: Zaak?
10: Chocoladezaakje, slimmetje.
9: Ah.
10: Matinetjes.
9: Oh, wauw, van Jacques.
11: Terug naar school met Chocolade Jacques. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
12: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
13: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
14: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
13: En heb je de stekker ingestoken?
14: Nu werkt het. Merci.
13: Graag gedaan.
12: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
15: Dit is... De Ochtendclub.

0: We zijn nog altijd bezig met onze bingo-kaart voor stereotypen voor die 1 september, die eerste schooldag. Daar staan al dingen op, zoals wenende mama's en papa's aan de schoolpoort. Een lijstje met allemaal zaken die je nog moet aankopen voor je kind in de klas. En we hebben nog iemand die misschien iets kan toevoegen aan onze bingo-kaart.
1: Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Brian en Louis.
1: Want niet veel mensen weten dat, maar jij werkt naast al jouw werkzaamheden als weerman ook gewoon in het onderwijs.
2: Jawel, in het fantastische campus Kalevoet in Ukkel. Heel tof schooltje, klein schooltje in het groen. Jawel, en daar ben ik opvoeder.
1: Kijk, dan vind ik dat jij gewoon iets mag toevoegen aan die bingo-kaart.
2: Ja, ik ga het misschien over een andere boeg gooien. Meer respect voor de opvoeders en de leerkrachten.
0: Voilà.
1: Kijk, voilà. Vind ik goed nieuws. En respect voor de weermannen. Vertel eens, wat voor weer wordt het?
2: Wel, afgezien van een enkel buitje blijft het vandaag droog. En dat ene buitje is wel op weg richting provincies Antwerpen en Limburg. Heel even wat meer wolken en kans op wat regen. En in tegenstelling tot gisteren staat er een pak minder wind. Dus qua gevoel gaat het er vandaag zeker op vooruit. Bij straks temperaturen tussen 20 en 22 graden. Al bij al een eerste goede schooldag.
0: En dan, ik heb ook gelezen dat ergens vandaag de weerkundige herfst begint. Krijgen we dan ook binnenkort een beetje echt herfstweer?
2: Nee, voorlopig niet. Want kijk, morgen doen we het nog eens over. Wolken en zon wisselen elkaar af. Niet al te veel wind. Er is wel kans op een bui, maar het stelt allemaal niet zoveel voor. Bij opnieuw zo'n 21 graden. Donderdag en vrijdag worden die regenkansen wel iets groter. Maar ook dan zijn de hoeveelheden eerder beperkt en overheersen de droge momenten. En zo stapsgewijs, Louis, wordt het zelfs iets zachter. Richting 23 graden. Dus geen herfst op de weerkaarten. Integendeel, in het weekend zelfs richting 25 graden. Misschien voel ik wel een nazomertje borrelen.
1: Oh, fantastisch, dat is eigenlijk perfect weer om ze te kunnen recupereren van die eerste week ochtend.
2: Ja, ja, klopt, ja, helemaal.
1: Zo'n beetje een aprolken of zo, zeg maar iets daar.
0: Ja, dat is terrasjes weer. Ik heb nu al zin in een terrasje.
1: Ja, voilà. Erwin, dankjewel voor dat goede nieuws en succes op jouw eerste schooldag.
2: Ja, ja, spannend, spannend.
0: En je weet het, hè? Respect voor de opvoeders, hè?
1: Absoluut.
2: Ah, voilà, voilà.
1: Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: zag Xenios mij aanspreken in de Topradio BE-app. Ja, de eerste schooldag, dat komt ook gepaard met een nieuwe klasclown.
1: Ochtendclub, Brian en Louis.
0: Ja, vraag dat aan iedereen die met mij in de klas gezeten heeft. Dat was mijn rol in de klas.
2: Ik kan het volledig geloven, eerlijk gezegd.
0: Ja, we zijn ook zo natuurlijk.
2: We zijn nog altijd bezig met die bingo-kaart vol stereotypen voor die eerste schooldag. Er zijn nog enkele extraatjes bijgekomen die zeker op die bingo-kaart komen. Zo zie ik Robinette die zegt een geschaafde knie.
0: Dat ja!
2: Ook wel typisch voor zo'n eerste schooldag.
0: Dat is absoluut typisch. Ik zag ook Christophe een berichtje sturen. Meer files weer, wat ook klopt natuurlijk. En ouders die hun laptop en lader vergeten door de ochtendchaos, die dan niet meer kunnen werken en terug naar huis moeten. Het klinkt alsof dat die man ontzettend veel frustratie in
2: heeft. Ja, ik denk dat er nu bij heel veel mensen thuis gewoon in de ochtend heel wat chaos is van oh, waar ligt dat, waar ligt dat? Ah, we zijn dat vergeten. Oh, doe me toch.
0: Ah, wel, kijk, maar speciaal daarvoor heb ik zo meteen een soort van momentje van rust voorzien.
2: Oei.
0: Ja, met Swedish House Mafia en Don't You Worry Child. When your last

0: tillend zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me wat, plezant blijven, hè. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
2: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken... haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Zit jij nu?
4: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
0: Terug naar school of naar het werk. Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabano 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabano67.be.
5: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?

0: We zijn nog steeds bezig aan die bingo-kaart voor die 1 september.
1: De Ochtendclub met Brian en Louis.
0: Allemaal stereotypen die we proberen aan te vinken op zo'n bingo-kaart. Dat is het concept van zo'n kaart. En heel wat berichten komen binnen. En ik denk dat dat op zich eigenlijk al een puntje kan zijn op die kaart. Want we hebben best al wat mensen proberen bellen. Maar één ding is duidelijk. Die ochtendchaos, die ochtendflow, zeg maar, die zit weer goed vol.
2: Maar ik snap dat wel, ja. Iedereen moet aangekleed zijn. Iedereen moet een boterhamdoos hebben. Iedereen moet een koek mee hebben. Iedereen moet afgezet worden naar school. Ja, dan is er geen tijd meer natuurlijk om nog te bellen ook. Ik zie ook nog andere dingen binnenkomen. Zo is er Kiel en die heeft ook iets typisch. De zogezegde platte banden met de fiets bij het te laat komen. Ik ga eerlijk zijn, van mij was het geen platte band. Ik had altijd problemen met mijn fietsketting. En dat was dat makkelijk. Dat was gewoon even aan die ketting komen. Dan worden je handen helemaal zwart.
0: Ah, potverdomme.
2: Ja.

0: eigenlijk ook nog een goeie voor op de bingo kaart eigenlijk.
1: De Ochtendclub.
0: Het is vandaag 1 september en heel wat mensen die moeten vandaag terug naar school. Heel wat kinderen, heel wat jongeren. Dat is het idee achter 1 september. En sorry, ik weet ook niet waarom ik het zeg. Ik denk dat het laatste voor op die bingo kaart misschien wel iets van leerkrachten zelf kan zijn.
2: Toch? Ja, we hebben al heel wat stereotypen over leerlingen en over ouders, maar ik denk dat er 1 stereotype is bij leerkrachten. Ja, die weten meestal heel goed hoeveel dagen dat het nog is tegen de volgende vakantie, toch?
0: Dat
2: is toch...
0: Ja, zeker. En jij weet dat ook, toch?
2: Ja, ik heb het eventjes uitgerekend omdat ik wilde dat de leerkrachten goed geïnformeerd aan die eerste schooldag beginnen. Het is nog exact 44 dagen, waarvan 9,5 dagen, tot de volgende herfstvakantie.
0: Maar dat is ook voor ons.
2: Ah ja, dat is ook voor ons.
0: Eigenlijk. Niet alleen voor de leerkrachten, maar ook gewoon voor ons.
2: Klopt.
0: Kijk, en voor al die leerkrachten en voor alle andere mensen die binnenkort vakantie hebben, hebben we iets leuks volgende week.
1: Top check-in.
2: Want wij zorgen ervoor dat jij kosteloos op vakantie kunt gaan. Dat je gewoon eender welk vliegtuig kunt boeken, eender welk hotel. En je kan verzekeren van een hele week zon, plezier, chillen, eten, weet ik wat allemaal. En dat gaan we doen met Top Check-In. Want we geven hier binnenkort een reischeck van €2.500 weg.
0: Ja, maar het enige wat je moet doen is je inchecken als de check-in opent. Dat ga je heel duidelijk horen hier op de radio. Gaat een aantal keer per dag gebeuren. Het enige wat je moet doen is je boardingpas aanvragen via onze website topradio.be of de Topradio BE-app. Met die boardingpas kom je in een soort van pot terecht.
2: Klopt.
0: En op het einde van de week maak je dus kans op zo'n €2.500 reisbudget.
2: Ja, want die boardingpas zal je unieke stoelnummer bevatten. En exact. Dat stoelnummer heb jij nodig, vooral

0: in die finale. En wie weet, maak jij dan wel kans op die 2500 euro reisbudget.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Dit is Stop!
2: Het is dinsdag, dinsdag Boekskesdag en daar duiken we zo meteen in. Na de top headlines.
3: Met Emiel Wallace. Goedemorgen, Emiel.
4: Goedemorgen. Het nieuwe schooljaar begint. Voor bijna 1,4 miljoen leerlingen en leerkrachten gaat zo dadelijk de schoolbel. Voor een jaar vol nieuwigheden. Met bijvoorbeeld de nieuwe minimumdoelen in de kleuter- en lagere school. Maar 1 september is sowieso een spannende dag. Zelfs voor leerkrachten die al jaren in het vak staan, zegt juf Ilse uit de eerste kleuterklas.
5: Ik doe het nu al zo lang en toch, het begint weer van oei, gaat het lukken, ga ik ze meekrijgen, ga ik ze kunnen troosten, ga ik armen genoeg hebben. Dat eerste moment is toch weer altijd spannend. Toch wel, ja, ik weet goed, als ik vanmiddag tussen de collega's zit, dan ga ik weer zeggen, het is precies dat er geen 2 maanden tussen geweest zijn, dus ja.
4: In het middelbaar zijn er geen pedagogische studiedagen meer en krijg je extra lessen Nederlands als je de minimumdoelen in het lagere niet haalde. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag verlof op de eerste schooldag. Dus 7 keer meer dan op een gewone dinsdag. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Atentia. Opvallend, vooral mama's en arbeiders nemen verlof. Barbara Verhoefstraten.
6: Bedienden die kunnen makkelijker thuiswerken, waardoor ze natuurlijk tijd winnen die ze niet moeten aan het pendelen besteden. Kunnen vaker een uur ook wat flexibeler organiseren. Dus arbeiders hebben natuurlijk veel minder die flexibiliteit, zijn meer gebonden aan een vaste werkplek, aan een vast uurrooster. En als zij dus bij de kinderen aan de schoolpoort willen zijn, dan moeten zij daar wel eerder een dag verlof voor nemen.
4: Je werkgever kan een verlofdag wel weigeren, bijvoorbeeld omdat er te weinig volk is op de werkvloer of omdat er een belangrijke deadline wacht. Er rijden geen treinen tussen Leuven en Oud-Heverlee in Vlaams-Brabant. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Een vrachtwagen is er tegen de bovenleiding gereden. Het treinverkeer is onderbroken in beide richtingen. Er worden wel vervangbussen ingezet. Hetzelfde tussen Turnhout en Tiele in de Kempen. Ook daar rijden vervangbussen. Vanaf vandaag moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Dat is beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar dat geeft een dubbel signaal, vindt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Je hoort Stef Willems.
7: Het is zeker een goede zaak dat men een helmplicht heeft ingevoerd. Toch denken we dat het aangewezen zou zijn om die helmplicht voor alle steps in te voeren. Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, ook al is die begrensd op 20 km per uur, wel degelijk een kwalijke val kan maken, op je hoofd kan vallen en ernstig gewond raken.
4: Voor deelsteps is het dus ook verplicht, behalve als die geen 20 km per uur halen. Na bijna 30 jaar is er iemand veroordeeld voor de moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Dat heeft een assize jury in Las Vegas beslist. Het gaat om een voormalig lid van een straatbende. De man zou de moord georganiseerd hebben en de wapens geleverd hebben. Hij is intussen 63 en riskeert levenslang. Alle andere verdachten in de zaak zijn intussen gestorven. De uitspraak over de straf volgt op 13 oktober. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.
3: Het valt al bij al wel mee onderweg. 4 plaatsen waarin meer dan 10 minuten verliest. Richting Brussel op de E19, 20 minuten extra tussen Zemst en Machelen. Richting Brussel op de E411 ook een 10 minuten extra vanaf Overijse tot Jezuseik. Op de E40 10 minuten tussen Berthem en Sint-Steven-Zwoluwe. En op de binnenring rond Krussel. Rond Brussel, de binnenring rond Brussel, daar sta je nog altijd een kwartier stil tussen Expo en Machelen.
2: Ja, zo'n ochtend, dat is niet gemakkelijk.
3: Nee, nee.
8: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. De Ochtendclub. Brian en Louis.
2: Zometeen spelen we voor onderzoeksjournalisten.
3: Maar dat worden allemaal voor zometeen na Another N54 Ultra. Talk to you. Goedemorgen.
2: Het gaat echt niet, hè? Help. Pak de koffie.
8: Dit is...

0: ochtendclub. Brian en Louis.
1: Voor we begonnen aan deze nieuwe ochtendclub heb ik ook een mailtje gekregen van de baas.
2: Ah.
1: En die vertelde me, Louis, leuk dat je nu de ochtend gaat doen, maar...
2: Heb ik niet gehad?
1: Ja, wacht, het komt nog.
2: Ah, ja.
1: Maar... Je bent van opleiding journalist en eigenlijk doe je geen hol met je diploma. Kan je daar alsjeblieft verandering in brengen? Groetjes, de baas. Op die manier.
2: Ja. Ja, dat wordt gewoon ook grappiger als je de baas kent.
0: De roddelrecherche.
1: Daarom dacht ik het, dit is misschien gewoon een goed idee om elke week de boekjes erbij te nemen en te checken of alles wat in de boekjes staat wel degelijk waar is of niet. En dan kiezen we er één iets uit en dat ga ik verder onderzoeken doorheen de week.
2: Kijk, voilà, en zo heeft Louis Bernard een functie. Mooi.
1: Dat is goed. Ik heb eventjes de boekjes erbij genomen. In de Primo staat bijvoorbeeld Dolly Parton is overleden na kort ziekbed. Goed, ik denk dat het onderzoeken niet waard is. Ik denk dat we allemaal weten dat dat waar is.
2: Allee.
1: Rest in peace,
2: ja,
1: Dolly.
2: Ja, absoluut.
1: Wat lees ik nog allemaal? Ik zie in TV-familie dat Bokkie de rapper een onverwachte Casanova is. Kan ook leuk zijn, maar ik denk dat ik daarvoor niet de perfecte persoon ben om dat te onderzoeken. Wat zie ik nog allemaal? Ik zie dat Story opent met alle foto's van het van de huwelijksreis van Gilles Peeters en Tom.
2: Ah ja, ja, ja, juist.
1: Goed, alle foto's in één boekje. Ik denk dat dat misschien ook wel een klein beetje te veel is.
2: Ja, en dan ben je toch vooral benieuwd naar de foto's die de selectie niet gehaald
1: hebben.
2: Ja, voilà, exact. Ja, leuk.
1: En in Dag Allemaal lees ik ook iets over het droomkoppel van de Vlaamse showbiz. Heb jij enig idee waarover dat zou kunnen gaan?
2: Sam Goris en Kelly Pfaff.
1: Nee, ik snap het wel. Nee, het gaat over Boris van Severen en Francis Luffeburen. Die was gisteren ook... Allee, Francis was gisteren ook op tv alweer te zien in een nieuwe seizoen van Blind Getrouwd. Maar... Ze komen in Dag Allemaal met het feit dat ze samen naar de relatietherapeut zijn gegaan. Ja, met een kleuter die niet doorslaapt, wordt je lontje korter.
2: Oei, heeft Boris van Zeven al een kort lontje?
1: Ja. Ik denk dat dat iets heel interessants is om eens te gaan onderzoeken.
2: Ja.
1: Niet?
2: Ja, als je aan het meekijken bent via VTM Go of op Radio.b, zie je mij nu ook glunsteren. Dus ik denk dat we eruit zijn. Ik denk dat we weten wat jij gaat onderzoeken de komende week.
1: Heeft iemand de contactgegevens van Frances?
2: En vooral, heeft die relatietherapeut iets gedaan aan dat

0: Rexha samen met David Guetta in de ochtend van Top. Dit is de ochtendclub, goedemorgen.
1: De roddelrecherche.
0: Ja, en elke dinsdagochtend komen er weer nieuwe roddelblaadjes uit. Dat is een hoogtepunt voor heel wat mensen, daar ben ik van overtuigd. En omdat de baas vond dat jij een functie nodig had, vind ik nog altijd een zeer goed verhaal trouwens met jou.
2: Ja, goed, ja.
0: Diploma journalistiek,
2: klopt.
0: Toch wel? Fantastisch. Heeft hij jou de opdracht gegeven om elke week uit te zoeken of die roddels ook wel bestaan?
2: Ja, klopt. En als goede journalist heb je dan ook een goede plan van aanpak nodig. Zo dacht ik van eventueel in de DM's te sliden van Frances op Instagram, om zo al een eerste reactie te vragen.
0: Want vandaag in Dag Allemaal, Boris van Severen en zijn madame, Frances Leffeburen, ken je van tv en van, ja, waar niet eigenlijk, zijn naar de relatietherapeut geweest, omdat... Een van de twee, of Boris, of ik weet het niet meer.
2: Ja, ik weet het niet. Een van de twee, denk ik.
0: Ja, een van de twee. We laten in het midden wie een korter lontje heeft door het drukke leven en de opvoeding en weet ik veel wat van hun kinderen en zo allemaal.
2: Ja. Dus, en ik wil heel graag weten, dat korte lontje, is dat waar of niet? Allee, is dat nu echt zo?
0: Klopt.
2: Of?
0: En vooral heeft die relatie, want ik lachte er daarnet een beetje mee, maar heeft die relatietherapeut dat ook echt kunnen oplossen? Want dat wil je dan toch te weten komen, ja, denk ik dan.
2: Ik ga dus gewoon eventjes op zoek gaan. Ik ga proberen Frances aan de lijn te krijgen ergens deze week om te weten hoe dat daar allemaal zit.
0: Kijk, dat is een goede journalist. Een beetje voorwaardelijk, okay. Toch
2: ja.
0: Wel.
2: Ja.
0: Komt goed.

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je

0: Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Van Haren, Van Haren.
3: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
0: Samen aan tafel.
2: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
5: Ah ja?
4: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
5: Hé, maar die lust die ook, hè?
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: De eerste schooldag. Ja, jong. Het is voor iedereen lastig, hè, die dinsdag.
1: Ik herhaal, ik heb niet gestudeerd.
2: De Ochtendclub.
1: En die ook, zo hoorde je in de ochtend van Top, de Ochtendclub, met Running Around. Ja, het is zo een beetje het moment, denk ik. Vijf voor half negen.
0: Ik denk dat overal in Vlaanderen ongeveer hetzelfde geluid klinkt op dit moment. En dat is het geluid van die fantastisch mooie schoolbel. En dan is het natuurlijk aan de ouders. Want de ouders die denken nu allemaal, die zitten in de auto, die horen in de verte misschien ergens die schoolbel rinkelen.
1: En dan. De ontlading, de pure ontlading. Moet ongeveer zo zijn, denk ik.
0: Oh, is het? Ja.
1: En...
3: Z-U-C-H-T.

0: De ochtendclub op dinsdagochtend met LSO en Tavlo Heroes.
1: Ja, we hebben al enkele nieuwe zaken gestart. Of we zijn al enkele nieuwe zaken gestart de afgelopen dagen.
0: Het is ook een nieuw programma natuurlijk.
1: Maar het zotste project gaan we misschien nog zo meteen lanceren. Want elke maand gaan we iets doen en we hebben jouw hulp daar ook voor nodig.
0: Maar echt gigantisch. Dus neem er alvast de Topradio BE bij.
1: Ja, ondertussen 3 plaatsen onderweg waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Brussel op de E19, 20 minuten aanschuiven tussen Zemst en Machelen. Op de bindering rond Brussel ook 20 minuten extra tussen Expo en Machelen. En tot slot richting Antwerpen op de E313 verlies je een kwartier tussen Rans en Antwerpen-Oost.
2: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbel.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes, wakko.
3: Gek. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Mama, snap jij iets van die passé-composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
13: Torfs! Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
14: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Ja, ik beloofde jou dat we nog een heel ambitieus project gingen kenbaar maken. En dat is ook zo. Ja, ik ben snel eventjes door het internet gegaan. Ik heb alle sites eventjes geteld. We zitten aan 1,5 miljard sites op dit moment.
2: Hè?
1: Daar zitten heel wat leuke dingen tussen. Sites met natuurfilms.
2: Ook bijvoorbeeld de website van de Belastingdienst.
1: Klopt, dus minder leuke dingen zitten er ook bij. Maar er zit ook nog niet voor alles een website. Er zijn nog altijd, denk ik, dingen die moeten worden opgevuld in het internet.
2: En daarvoor hebben we iets bedacht.
0: De Missing Link.
1: Ja, elke maand gaan wij samen een website maken. Een website die nog niet bestaat en die de missing link is voor een probleem waar we mee zitten. Want, laat ons eerlijk zijn, soms heb je zoiets in het dagelijkse leven waarvoor je denkt van, oh, mocht er daar nu een website voor bestaan of een soort app, dan zou dat mijn leven heel wat eenvoudiger maken.
2: Ik zie nu al een berichtje binnenkomen van Maarten. Wanneer krijgen jullie jullie eigen pagina?
1: Ja, ik weet niet of dat echt al mist op het internet op dit moment.
2: Doe maar niet. Ja, nee, klopt. Maar heel wat leuke dingen kan je natuurlijk wel bedenken. Bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, als ik naar de frituur ga,
1: ja?
2: Dan ben ik altijd een beetje in dubio om wat ik zou eten. En dan neem ik eigenlijk altijd hetzelfde.
1: Ah, dus
2: dan,
1: ik snap het.
2: Ja, dan zie ik altijd dingen in die koelkast. Of hoe heet dat?
1: Ja, die koeltoog. Ja.
2: De koeltoog, dankjewel. Dan zie ik die allemaal zo'n lucifer en een kipcorn en bitterballen en een brochette. En weet ik veel wat allemaal. Maar uiteindelijk bestel ik gewoon altijd een stoofvleesfrietje met een kipcornetje en een mayonaise.
1: Ja, dat snap ik.
2: Dus misschien is het dan handig om bijvoorbeeld een website hebben die voor jou beslist welke frituursnacks je bestelt.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Het enige probleempje dat we daarvoor hadden voor die website is, we kunnen zelf totaal niet programmeren.
2: Wil ik u even terugroepen. Ah. Ja, ik kan dat eigenlijk wel. Maar ik ben daar te lui voor.
1: Okay.
2: Ja, ik kan dat zeker. Ja, absoluut.
1: Maar geen probleem. Ik heb deze zomer wat opzoekingswerk gedaan. Ik heb iets goeds gevonden. Macally AI heet het. En daarmee kunnen we gewoon een site bouwen. Het is ongelooflijk.
2: Echt in...
1: Ja, door gewoon te chatten met het internet, bij wijze van spreken. En op die manier gaan we samen een missende website maken.
2: Voilà, dat is de bedoeling. Dus als jij een topic hebt of iets waarover jij heel graag een website zou zien, dan moet je het gewoon laten weten.
1: Ja, je mag het laten weten met een berichtje in de app. Welk probleem heb je? Wat vind je dat er nog mist op het internet? Alles is welkom, alle ideeën mag je gewoon meteen doorsturen via de app.
2: Dat is de bedoeling, inderdaad. Ik zag hier Mike een app om de politiek te sturen.
1: Ja.
2: Dat een beetje moeilijk wordt.
1: Ik denk dat dat eerder een bankrekening zal zijn. Maar goed.
2: En dan moet daar nog geld op geraken. Dan niet aan ons bellen, alstublieft.
1: Nee, andere ideeën mogen ook nog altijd. Dat doe je gewoon heel simpel met een berichtje in onze Top Radio B-app. En wie weet gaan we jouw idee wel helemaal uitwerken tot een nieuwe website. En schijnt die binnenkort ook wel op het internet.

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
3: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
2: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
3: Sun wie, hè?
2: Sun Systems.
4: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
3: Ja, chique ding is dat, hè.
2: Sun Systems. Ja, hallo maat.
5: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
6: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top

0: Take Me Back in de ochtendklok.
1: De Missing Link.
2: Ja, elke week, elke maand liever gaan wij een nieuwe website maken, want we zijn snel door het internet gegaan en er zijn nog altijd websites die niet bestaan en daar gaan wij verandering in brengen.
0: Ja, al heel wat dingen kwamen binnen in de Top Radio BE-app. Zo zag ik Mike zeggen, een app om de politiek te sturen. Lijkt me een beetje moeilijk. Ik zag ook, even kijken, Joël die zei, een website waar je jouw foto moet uploaden en die website dan laten zeggen welke kleren, welke kleuren en welke model van kleren er bij jou past. Want ik weet nooit wat aantrekken.
2: Ja, ik snap het wel. Ik heb dat ook soms op bepaalde dagen dat je denkt, oh, wat moet ik nu weer aandoen en zo. En dat kan misschien wel handig zijn dat zo'n website ervoor bestaat. Maar goed, we gaan gewoon alle ideeën bundelen en er gewoon eens doorgaan, kijken wat er mogelijk is. En later deze week gaan we dan met een update komen.
0: Is goed over nadenken, dat gaan we doen. Heb je ondertussen ook nog een idee? Kom maar door hè, in de Top Radio BE-app. Dan maken we binnenkort misschien wel jouw Missing Link.

0: 3 voor 9 op deze dinsdagochtend. Dat wil zeggen dat je zometeen Alexander Balkens hoort hier op Top.
1: Morgen in de Ochtendclub.
2: Ja, sinds vandaag ben ik bezig met een nieuw onderzoek. Dat is deel van de roddelrecherche.
0: Daarin gaan we... Misschien gemakkelijk.
2: Nee.
0: Roddelrecherche. Ja, ja, absoluut.
2: Daarin gaan we elke week gewoon een roddeltje eventjes uitpluizen of dat ook klopt of niet. Ik ben bezig met mijn mailtje naar Frances. In de hoop dat ik zo te weten kom wat er allemaal bij de relatietherapeut is gezegd geweest.
0: Want vandaag in de dag allemaal, Frances Leverburen en haar man zijn naar de relatietherapeut geweest omdat een van de twee een kort lontje had gekregen.
2: Voilà.
0: Op

0: Dit is Stop!
1: Een kop koffie en een playlist vol goede muziek, dat is mijn brandstof vanochtend. Het is 9 uur, Emiel Balaïs.
2: Goedemorgen. Opnieuw een donorschandaal in ons land. Ook nu heeft een Deense spermadonor 53 kinderen verwekt bij 39 Belgische vrouwen en nog in 24 andere landen ook. Terwijl dat maar bij 6 vrouwen mag. Dat blijkt uit data van het Federaal Geneesmiddelenagentschap in de Standaard. Je hoort Stef Raaimakers van de VZW Donorkinderen.
3: Concreet is het in 12 klinieken geleverd, maar in de tabel is ook aangegeven dat het sperma is geleverd aan privéontvangers. Dus dat zijn ofwel privépraktijken van artsen, waar dat het eigenlijk niet mag geleverd worden volgens de wetgeving. Of vroeger was het mogelijk dat wensouders sperma aan huis bestelden.
2: De man heeft ook een genetische aandoening. Vorig jaar bleek ook al dat een Deense donor 53 kinderen verwekte in ons land. Ook hij had een genetische aandoening. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag verlof op de eerste schooldag. Dus 7 keer meer dan op een gewone dinsdag, blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Atentia. Opvallend, vooral mama's en arbeiders nemen verlof. Barbara Verhoefstraten.
4: Bedienden die kunnen makkelijker thuiswerken, waardoor ze natuurlijk tijd winnen die ze niet moeten aan het pendelen besteden. Kunnen vaker een uur ook wat flexibeler organiseren. Dus arbeiders hebben natuurlijk veel minder die flexibiliteit, zijn meer gebonden aan een vaste werkplek, aan een vast uurrooster. En als zij dus bij de kinderen aan de schoolpoort willen zijn, dan moeten zij daar wel eerder een dag verlof voor nemen.
2: Er rijden geen treinen tussen Leuven en Oud-Heverlee in Vlaams-Brabant. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Een vrachtwagen is er tegen de bovenleiding gereden. Het treinverkeer is onderbroken in beide richtingen. Er worden vervangbussen ingezet. Ook tussen Leopoldsburg en Hasselt in Limburg en tussen Turnhout in Tiel in de Kempen rijden geen treinen. Ook daar zijn er vervangbussen. Vanaf vandaag moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Het is beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar dat geeft een dubbel signaal, vindt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Je hoort Stef Willems.
5: Het is zeker een goede zaak dat men een helmplicht heeft ingevoerd. Toch denken we dat het aangewezen zou zijn om die helmplicht voor alle steps in te voeren. Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, ook al is die begrensd op 20 km per uur, wel degelijk een kwalijke val kan maken, op je hoofd kan vallen en ernstig gewond raken.
2: Voor deelsteps is het dus ook verplicht, behalve als die geen 20 km per uur halen. Vanaf vandaag betaal je in Frankrijk extra taksen op ultrasnelle mode, bijvoorbeeld van Chinese webwinkels als Shein, Temu of AliExpress. Daar komt nu een paar extra euro bij. Tegen 2030 kan die tax oplopen tot bijna 20 euro. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.
1: Bijna 4 over 9, een hele goede morgen. Het is rustig op de weg op dit moment, maar het gaat traag op de A12 van Boom naar Antwerpen. Je moet daar een kwartier bij tellen tussen Aartselaar en Wilrijk. Maar als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat normaal gezien voor minder dan 10 minuten.
6: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Alexander Balkens.
1: Je mag die out-of-office dan definitief uitzetten. Vanaf vandaag weer business as usual. Gelukkig wel met de beste muziek van Prospa.
6: Top.

deze Sugar Babes aan het begin van de zomer nog live gezien in het Middenvijverpark in Antwerpen. En daar liep ook een promo-jongen rond van een niet nader genoemde telecom-operator. Die had het constant over de Sugar Babes. Duidelijk niet zo goed de briefing gelezen voor hij naar het werk vertrok. Ik hoorde vanochtend trouwens bij Brian en Louis dat een van de twee al last heeft van een kwaaltje. En dat na dag 2. Wat dat precies is, hoor je zo meteen nog eens. Eerst Milk Inc. en Madison. Een hele goede morgen. Top.

0: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: Renault. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel, leef beter.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
7: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
6: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
7: Nee. Eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
6: Ja, tuurlijk.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten. Want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Wij zijn tevreden over uw werk.
10: Maar?
9: Nee, geen maar.
10: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
10: Een receptje met vis?
11: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
10: Oh, zalm in papillot chique, pas cher.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Afrojack, Hello Black, In My World. Het is een bijzondere dag vandaag, dinsdag 1 september. Heel Vlaanderen kan terug naar school. Dat zorgt voor de nodige gezonde stress bij al die kinderen. En vooral ook voor een gevoel van opluchting bij alle ouders.
1: Dit is Top.
0: En voor Brian en Louis van de Ochtendclub was het vanochtend natuurlijk hun tweede schooldag, hun tweede ochtend samen in een radiostudio. En één van die twee had meteen een last van een kwaaltje.
2: Gisteren was ik vroeger thuis dan anders. Dat is nu eenmaal zo als je heel vroeg begint. En ik dacht, wat kan ik nu doen met die tijd om die nuttig in te vullen? Dus ik ben begonnen met mijn toilet te schuren, maar blijkbaar brengt dat heel wat stof met zich mee. En ik heb zo sindsdien zo...
0: Een hoestje bij Louis door al dat schuren in zijn toilet, al lag dat volgens luisteraar Andy toch vooral aan iets anders.
3: Ze noemen dat niet gewoon zijn van werken, Louis.
0: Dat zou ook wel eens kunnen.
3: Niks aan te doen.
0: Ik stel voor dat Louis het vandaag gewoon voor de zekerheid wat rustiger aandoet, maar ik zie hem hier zitten op onze redactie en voorlopig is dat wel aan het lukken. In tegenstelling tot Tim uit Middelkerken, die laat weten in de Top Radio BE-app dat hij aan het werken is met de muziek van Top op de achtergrond. Heel

0: Haven en Caitlin Aragon met I Run. Ik moet toegeven, ik zit hier met een beetje stress, omdat ik jou straks nog iets moet vertellen. Ik hoop vooral ook dat onze baas niet aan het luisteren is, want dat zou wel eens als een grote schok kunnen aankomen bij die man. Geef mij nog 5 minuutjes om even mijn moed bij elkaar te rapen en dan ga ik iets zo meteen met je delen. Eerst nog even naar de weg, want het is ondertussen 9:30 geworden. En ik heb nog 2 plekken waar je 10 minuten verliest op dit moment. Dat is op de A12 van Boom naar Antwerpen. 10 minuten extra dus tussen Aartselaar en Wilrijk. En hetzelfde op de E19 van Mechelen naar Brussel tussen Zemst en Machelen. Als je nog op een andere plaats in de file staat, gaat het daar normaal gezien een pak vlotter.
1: I beg your pardon.
2: Samen aan tafel.
1: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
2: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
3: Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar?
3: Maar negenen maar?
4: Oh.
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: ik vind het spannend om dit te zeggen. Ik hoop vooral ook dat de grote baas niet aan het luisteren is op dit moment. Want het is dag 2 hier in de voormiddag en ik begin al een beetje spijt te krijgen dat ik voor Top werk.
1: Vol een bak!
0: Omdat ik daardoor automatisch niet kan winnen in Volle Bak bij Bram en Thibau in de avondspits. Want die geven dus elke avond tussen 4 en 6 een mooi tankbudget weg. In deze dure tijden is dat een schone cadeau die meer dan welkom is. Als het je lukt om 5 actualiteitsvragen goed te beantwoorden binnen de 30 seconden, dan is dat tankbudget in de chacos. En als we geen winnaar hebben, als het jou dus niet lukt, dan doe er de volgende avond €50 bij. Luisteraar Tessa uit Stekenen was gisteren de allereerste kandidaat in Volle Bak en het is haar niet gelukt. Er zit op dit moment dus €200 liever in de pot. En dat kan van jou zijn als je vanavond weer meespeelt bij Bram en Thibau.

0: keuzemenu, druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
1: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
7: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Adverteren doe je op Topradio. Details op topradio.be.

Sorry PFR staat op het lijstje van mijn hoogtepunten van de zomer van 2026. Ik heb hem gezien in het voorprogramma van David Guetta op het strand van Zeebrugge een paar weken geleden. Was ongelooflijk goed. Verder ook nog op de lijst met hoogtepunten van de zomer mijn ontmoeting met Becky Hill. Jawel. En hoe zit dat bij jou? Wat neem jij mee uit de afgelopen zomer? Laat het maar even weten in onze Top Radio BE-app.

Gino uit Sint-Truiden stuurt dat hij 2 weken naar zee geweest is deze zomer en afgelopen weekend ook naar Land of Love. Dat zijn toch mijn 2 hoogtepunten, zegt hij. Luisteraar Romy uit Dentergem die heeft ook een bericht gestuurd in de Topradio BE-app met een vraag. Ze zegt dat ze nog nergens een formulier kan terugvinden om zich aan te melden voor een boarding pass voor onze top check-in. Dat is meer dan normaal, Romy, want we beginnen pas te spelen vanaf volgende week maandag. Maar ik ga je na 10 uur toch nog even vertellen hoe dat dan allemaal in zijn werk zal gaan. Eerst nog Another.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Stop!
4: Gezocht, jouw mening in een nieuwe ronde Hit of Shit straks. 10 uur, Emiel Wallaes.
5: Goedemorgen. Opnieuw een donorschandaal in ons land. Ook nu heeft een Deense spermadonor 53 kinderen verwekt bij 39 Belgische vrouwen en nog in 23 andere landen ook, terwijl dat maar bij 6 vrouwen mag. Dat blijkt uit data van het Federaal Geneesmiddelenagentschap in de Standaard. Je hoort Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
6: Concreet is het in 12 klinieken geleverd, maar in de tabel is ook aangegeven dat het sperma is geleverd aan privéontvangers. Dat zijn ofwel privépraktijken van artsen, waar dat het eigenlijk niet mag geleverd worden volgens de wetgeving, of vroeger was het mogelijk dat wensouders sperma aan huis bestelden.
5: De man heeft ook een genetische aandoening. Vorig jaar bleek ook al dat een Deense donor 53 kinderen verwekt in ons land. Ook hij had een genetische aandoening. Zo'n 4200 ambtenaren die officieel op ziektepensioen zijn, zijn toch aan het werk. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg bij minister van Pensioenen Jan Bon. Opvallend, het gaat enkel om vastgenoemde ambtenaren zoals leerkrachten en magistraten. CD&V-kamerlid Nahima Lanchri voegt de cijfers op.
7: Ambtenaren die hadden geen ziekteuitkering, maar die kregen jaarlijks recht op 21 ziektedagen. En die konden zij zelfs opsparen. En als de ziektedagen op waren, dan werd men op ziektepensioen gestuurd. Ook als er achteraf toch nog kans was op volledige genezing. En dat is natuurlijk verspilling aan talent.
5: Sinds juni werd dat systeem afgeschaft. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Volgens het Britse maritieme agentschap werd dit geraakt door 3 onbekende projectielen. Er zouden geen slachtoffers of schade zijn. Het is voorlopig niet duidelijk wie er achter de aanval zit. Mogelijk Iran. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind. Temperaturen tot een graad of 22.
8: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Alexander Balkens.
4: Maar wat moet je doen om kans te maken op die boarding pass? Dat vertel ik zo. Eerst de nummer 1 uit de sterkste stijger uit de top hit 40, liever.

0: 1 september vandaag, de zomer van 2026, zit er nu officieel op. De vakantieherinneringen die komen wel vlot binnen in de Top Radio BE-app. Onder andere Jan uit Dendermonde die stuurt dat hij 3 weken naar een vakantiehuisje in Portugal geweest is. Gewoon zalig niets doen aan het zwembad daar. Nu wel terug wachten tot volgende zomer, zegt hij. Al kunnen wij daar misschien wel nog iets aan doen, Jan, want vanaf maandag gaat onze Top Check-in opnieuw open. Dan kan je je weer aanmelden voor je persoonlijke boarding pass, waarmee je later deze maand dan ook kans maakt op een check ter waarde van €2.500 om mee op vakantie te gaan.
1: Top check-in.
0: Ook Romy uit Tentergem vroeg daarnet al in de Top Radio BE-app waar ze die persoonlijke boarding pass ergens moet aanvragen. Voorlopig is er nog niets te zien in onze app of op onze website. En dat is ook meer dan normaal, want we beginnen pas komende maandag, 7 september. Dan gaat de Top Check-in meerdere keren per dag open. Je zal dat ook heel duidelijk horen op de radio. Snel zijn is de boodschap, dat is heel erg belangrijk. Op het moment dat de check-in dus open gaat, moet je zo snel mogelijk naar de Top Radio BE-app gaan of naar Top Radio Radio.be om jezelf in te checken. En te laat is te laat. Dan moet je wachten tot de check-in een volgende keer open gaat. Misschien wel handig om de Top Radio BE-app alvast te installeren. Dan win je toch weer 2 minuten.
2: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

0: is de nummer 18 in onze Top Hit 40. Chastey en Sam Harper met Just a Little. Zometeen onze Top Tune of the Week van Marshmello en Cameron Whitcam. En ik heb ook jouw hulp nodig in een nieuwe ronde Hit of Shit.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
9: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen. Go Yellow!
12: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
13: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
12: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
14: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
15: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
16: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
19: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
20: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
21: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
19: Oh, mooi.
21: Op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
19: Oh, Lidl. Op u kan ik rekenen.
21: Lidl, dat kan tellen.
22: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
19: Zottekes? Wakko.
22: Jack. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
23: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Je hoort hem deze week extra vaak, want dat is onze Top Tune of the Week. Nieuwe van Marshmello en Cameron Whitcomb. Zometeen ook een nieuwe ronde Hit of Shit. Maar het is 10:30 geworden en het gaat traag op de Antwerpse ring richting Gent. Je moet daar 10 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. De weg is daar gedeeltelijk afgesloten door werken. Als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat wel voor minder dan 5 minuten.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
2: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
1: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker?
2: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
1: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
5: Ah ja?
4: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
5: Hé, maar die lust die kooks, hè?
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
6: Ja, en?
7: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
7: Kijk, je wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
8: Amai.
9: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Lotto is op zoek naar een neus.
10: Oh? Een neusbegot.
9: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
11: Of thee in India.
9: En die graag rondneust in dure boutiques.
11: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
12: C'est
9: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
13: Greven.
14: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
13: Krevel, leef beter.
15: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
16: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Als ik hier door het raam van de studio naar buiten kijk, dan kan ik oogcontact maken met onze muziekredactie. Die zijn volop de playlists voor de komende dagen in elkaar aan het steken. De vraag is alleen nog...
1: Hit of shit?
0: Of de nieuwe van John en Jackstyle daar ook een plek in zal krijgen. What Are We Gonna Do? Zo heet hij. Het is een herwerking van Now That We Found Love van Heavy D en The Boys. Vaak is dat een gewaagde zet, een remix maken van een nummer dat iedereen kent. Het origineel blijft gewoon vaak toch nog net iets beter. En dat was gisteren ook de algemene teneur in de Topradio BE-app. Maar goed, een nieuwe dag, een nieuwe kans om met frisse oren te luisteren naar die song. Dus wat vind jij ervan, van die nieuwe van John en Jack Staal? Stuur maar door in de Topradio BE-app.

Dat was hem al voor de tweede keer deze week. De nieuwe van John en Jack Style. What are we gonna do? Mag die vaker passeren, dan stuur je hit. Zie hem liever zo snel mogelijk verdwijnen, dan stuur je shit in de topradio BEM.

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Ja, hallo maat, wat is dat met jou tot?
3: Ja, fijn, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
2: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
3: Sun Wiener?
2: Sun Systems.
4: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
3: Ja, chique ding is dat, hè.
2: Sun Systems. Ja, hallo maat.
0: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
5: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
6: Tickets. Highlightfestival.com. Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: dies with you. Wat vind jij van de nieuwe van Jack, Sal en John? Het is een remix van Now That We Found Love van Heavy D en The Boys. Die werd gisteren niet zo supergoed ontvangen in de Topradio BE-app.
1: Hit of shit.
0: En dat is vandaag toch wel ongeveer hetzelfde als ik zo door alle berichten scroll die zijn binnengekomen. Onder andere Bert uit Nieuwerkerken heeft gestuurd. Nee, nee en nog eens nee. Wat een flauw afkooksel is dat. Shit dus. Debbie uit Roeselare zegt, geef mij maar een hit. Ik word er precies constant happy van dat deuntje. Benjamin uit Maltegem die zegt ook shit. En Barbara uit Brugge heeft ook shit gestuurd. Je hoort hem hier sowieso nog de hele week rond 20 voor 11 bij mij of bij Evi. Als je je mening dus nog wil bijsturen, dan kan dat. En als je gewoon bij je eerste gedachte blijft, dan kan dat ook. Vrijdagmiddag gaat Bart-Jan alle stemmen dan optellen in de Top Hit 40. En dan gaan we definitief beslissen wat we ermee gaan doen.

0: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.

0: Aldi 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungle kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dit is Stop!
3: Dinsdagochtend en we vluchten meteen in het nieuws. Emile Wallace, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er dreigt een boycott bij Brussels Airlines. De christelijke vakbond is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël deze maand opnieuw gaat opstarten. En personeel wil verplichten dat traject te doen. En dat gaat te ver, vindt Jolinde de Vieu van de christelijke vakbond.
5: Personeel voelt zich heel onveilig om naar daar te vliegen. Er kan op ieder moment een raket vallen op de luchthaven, bij wijze van spreken. Dat is in het verleden ook al gebeurd. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet willen vliegen omwille van ethische en morele redenen. Als het dan toch gebeurt, hebben we altijd gezegd, doe het dan met vrijwilligers. Dat was voor ons oké, maar dat principe gaan ze nu opgeven eigenlijk.
4: De stakingsaanzegging gaat in vanaf vandaag. Zo'n 4200 ambtenaren die officieel op ziektepensioen zijn, zijn toch aan het werk. Opvallend, het gaat enkel om vastgenoemde ambtenaren zoals leerkrachten en magistraten. CD&V-kamerlid Naima Langerie voegde cijfers op bij pensioenminister Jan Bon.
6: Ambtenaren die hadden geen ziekteuitkering, maar die kregen jaarlijks recht op 21 ziektedagen. En die konden zij zelfs opsparen. En als de ziektedagen op waren, dan werd men op ziektepensioen gestuurd. Ook als er achteraf toch nog kans was op volledige genezing. En dat is natuurlijk verspilling aan talent.
4: In juni werd het systeem afgeschaft. In de Grand Canyon in de VS is nog altijd 1 persoon vermist na de zware overstromingen daar. 2 mensen kwamen daarbij om het leven, dat hebben de autoriteiten van het park bekendgemaakt. De auto van de vermiste man werd teruggevonden op een parkeerplaats. Alle sporen worden onderzocht. Afwisselend wolken en zon met maxima rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar een bui. Wel opnieuw een paar graden warmer met maxima tot een graad of 25.
7: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
3: Die komt ook nog eens inchecken. Goedemorgen, dinsdagochtend met Google Moving to the Sun. Welkom.

En dat was Moving to the Sun vandaag dinsdag. Het is dinsdag 1 september 2026. We zouden vandaag op deze 1 september ook de 1 september bingo kunnen doen. Voor alle duidelijkheid, ik heb hem nog niet volledig aangevuld. Maar een van de dingen die daar kan opstaan zijn natuurlijk de huilende kinderen of ouders. Je hebt dan ook koning Filip die toevallig, als de camera aanstaat, zijn kinderen naar school brengt. Alhoewel de dag van vandaag, die zijn misschien te oud geworden om nog door de papa te laten brengen. Een te grote boekentas voor een te klein kind. Oh ja, de foto op sociale media. Maar zoals ik al zei, tijdens de uitzending vandaag kan je erover nadenken. En nee, je hoeft ook niet te veel na te denken. Dat gaan wij ook niet doen. Dit is niet zwansen, maar dansen. Elke dag tussen 11 en 1. En we gaan er al meteen aan beginnen, zeg. Dit is Lasgo en

0: Maar zo schoon als iemand dat tegen jou komt zeggen, I'll be there for you. Robin Schulz was dat. En elke dag beginnen we de uitzending ook met de zwans van de dag. Dat kunnen dingen zijn die je zelf zijn opgevallen in het nieuws, op tv, op de radio, iets op sociale media. Je mag dat dan doorsturen, dan gaan we dat fragmentje opzoeken. En vandaag zijn we uitgekomen bij een fragment van gisterenavond, de tafel van Gert. Je een beetje voorbereiden, dat is altijd een goed idee. Al was dat duidelijk gisteren niet het geval toen Gert Verhulst Bokkie aan de tafel had.
1: Morgen gaan alle Vlaamse jongeren terug naar school. Naar een nieuwe klas, nieuwe leerkrachten en misschien ook wel nieuwe vrienden. Bokkie weet ondertussen als geen ander hoe dat voelt voor het programma Bokkie gaat naar school. Keerde hij terug naar de schoolbanken van het vijfde leerjaar.
2: Middelbaar, hè?
1: Vijfde middelbaar, ja.
2: Vijfde leraar, die maken kapot, hè. Okay.
1: Hoe was dat om als 51-jarige...
2: 41! Waarom?
1: 41-jarige zo opnieuw tussen al die jonge spruiten te zitten, Bokkie. Diep

0: Bibi Rexha. En dat was New Religion. Ah, voilà, dat zingt ze ook, dat is dan duidelijk. En dit programma heet niet Zwanzen, maar Dansen. En dan denk jij, ja maar ja, wanneer gaat er gedanst worden? Wel, ik beloof dat wij zo meteen over een aantal minuten gaan dansen, dansen. Blijf erbij.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

misschien een applausje. En wel, ja, een applausje, ja. Niet zwansen, maar dansen elke dag tussen 11 en 1. Niet met Yazoo, wel met Mark Kiss en Sawo met Don't Go. En Luffy zijn we mee begonnen en Last Night. En dit is James Hype. Komt eraan met de Eurythmics en Eiffel 65. Sweet Blue is dit.

elke weekdag tussen 11 en 1. Niet zwanzen, maar dansen. Mensen willen ook weten wat we allemaal gespeeld hebben. Kan je allemaal volgen via onze website topradio.be. We hadden Hathaway en What is Love. Don Diablo met Eva Simons en This is Love. En deze van The Magician en Shy.

0: mensen, moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach.
1: Afstandsonderwijs.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: swingende start.
1: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
2: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wakko?
5: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Wel, je hebt geen gaatjes.
11: Maar?
10: Nee, geen maar.
11: Alsof.
10: Wat blieft?
7: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
7: Een receptje met vis?
12: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
7: Onze zalm in papillot chique pas cher.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

als een slang en ze klinkt als een... Mag je zelf invullen. Positief bedoel ik. Maar ik kan nu niet meteen op iets komen eigenlijk. Shakira. En dat was Zoo, Zoo, Zoo. En je staat er niet bij stil, maar het is vandaag 1 september 2026. Je leest het ook in de krant vandaag. 1 op 5 neemt een dagje verlof vandaag. Ik heb het voor alle duidelijkheid over de ouders die beslissen vandaag dat het hun dag is. Dat heeft alles te maken met de emotie waar ze deze ochtend mee te maken hadden. En ja, ik ben zelf geen papa, dus ik kan het niet inschatten. Maar is dat een speciaal momentje? Zitten jullie nu te huilen of zitten jullie op café in de champagne? Ik weet het niet. Laat het even weten via de Topradio BE-app. En zometeen zijn wij de soundtrack van dat feestje als jullie effectief aan de champagne zitten. Maar laat het even weten. Gewoon dubbel checken. Ja? Oké. Okay.

0: tillend zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Curiosity. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
7: Dit is Top. We make a move. Niet zwanzen, maar dansen.
8: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios.

Mieke laat weten dat ze vandaag een dagje congé heeft genomen. Ook Stefanie is erbij. Wendy, Lisa, Tamara, Cindy, Stefanie. Ja, ja, de mama's zijn erbij vandaag. En dit is de ideale soundtrack. Niet zwanzen, maar dansen in de mix met DJ W.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
6: Dit is Stop!
7: En Heilen Vastgoed heeft een kopje gedaan in het nieuws. Emile Wallay slecht uit.
8: Goedemiddag. De Audi-fabriek in Voorst is verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Heilen Warehouses. Het hele gebied is 55 hectare groot. Er is nu een akkoord met zowel Audi als het Brussels gewest. Het plan is om er een stedelijk bedrijvenpark van te maken. Topman Wim Heilen geeft meer details.
9: Er zal plaats zijn voor zowel de lokale ondernemer dan voor een grote internationale speler. Zowel in de dienstverlening, productie als logistiek. Dus een heel diverse activiteitensite is zeer groot. Dus wat dat betreft is er plaats voor heel wat bedrijvigheid.
8: Met welke bedrijven gepraat wordt, blijft voorlopig een geheim. Het doel is om er opnieuw 3000 jobs te creëren. Evenveel als er sneuvelde toen Audi Brussel de deuren sloot. Er dreigt een boycott bij Brussels Airlines. De christelijke vakbond is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël deze maand opnieuw gaat opstarten. En personeel wil verplichten dat traject te doen. En dat gaat te ver, vindt Jolinde de Fiel van de christelijke vakbond.
10: Personeel voelt zich heel onveilig om naar daar te vliegen. Er kan op ieder moment een raket vallen op de luchthaven, bij wijze van spreken. Dat is in het verleden ook al gebeurd. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet willen vliegen omwille van ethische en morele redenen. Als het dan toch gebeurt, hebben we altijd gezegd, doe het dan met vrijwilligers. Dat was voor ons oké, maar dat principe gaan ze nu opgeven eigenlijk.
8: De stakingsaanzegging gaat in vanaf vandaag. Onder meer door die oorlog is ook onze economie stilgevallen. Voor het eerst in 6 jaar is onze economie tussen april en juli niet gegroeid. De totale waarde van alles wat we produceerden gaat er dus niet meer op vooruit. Vooral de industrie en de bouw trekken de groei naar beneden, want door de oorlog is de energie een pak duurder geworden. In Nepal, in Tibet, zijn nu al samen meer dan 1000 mensen overleden na de zware overstromingen vorige week. Dat blijkt uit een nieuwe update van de lokale overheden. Er zijn ook nog altijd bijna 4500 mensen vermist, onder hen ook 3 Belgen. En nog door die oorlog in het Midden-Oosten mag voetbalclub Union zijn Europa League match tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva niet in het stadion van OHA Leuven spelen. Ze spelen daar hun andere Europese thuismatch omdat hun eigen stadion niet aan de UEFA-normen voldoet. Maar de burgemeester van Leuven verbiedt deze match uit veiligheid. De match wordt gespeeld op 22 oktober. Waar is dus nog niet duidelijk. Afwisselend wolken en zon, maxima rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui en opnieuw een paar graden warmer met maxima tot een graad of 25.
11: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
7: En de lunchpauze is begonnen.
12: Wat staat er op de menu?
7: Wel een loco-loco momentje met Gordo. Goedemiddag.

Wie denkt vandaag, het gaat over mij. Ik beleef ook een loco-loco momentje. Gordo was dat in niet zwanzen, maar dansen. En dansen, ik denk dat jullie dat de komende minuten gaan doen. Dat is de bedoeling. We beginnen met Martin Garrix en Ban. Dit is High on Life.

0: als jij deze ochtend bent wakker geworden met het gevoel...
1: Ik leef van enthousiasme, je kan het niet geloven. Ik word juichend wakker en ik ga juichend slapen.
0: Dan is er dit niet Zwanze, maar dansen ook zometeen met Lucas en Steve.
2: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de

0: 2500 euro reisbudget. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
3: Ah ja?
2: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
3: Hé, maar die lust die ook, hè?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Pas op voor die borduur!
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
11: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
12: Wauw, ja!
13: Maar ja...
11: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
13: Ja! Maar ja...
11: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
13: Ja! Maar ja...
11: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Rijd van deals die je moet hebben, hebben, hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
15: Rijd wat... Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Als jij nu denkt vandaag, het is helemaal mijn dag niet, dan heb je gelukkig nog deze, de Bausa. En dat was Lose Yourself. Oh, dat is mijn nieuwe collega die teken doet, W. Gaat er zo meteen opnieuw aan beginnen. In niet zwanzen, maar dansen. En ik beloof het je, je gaat dansen. Zometeen na dit.
1: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: I beg your pardon.
2: Samen aan tafel.
3: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunchgarden?
2: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
4: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
4: Ja, en?
5: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
4: Ah ja.
5: Kijk, je wordt net weggesleept.
4: Oh nee.
6: Amai.
7: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
9: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
8: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
12: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
11: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen. Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
15: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
16: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Krevel.
17: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
18: Krevel, leef beter.
19: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
20: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Jouw moment op de middag. Wij tegen de middagdip. Niet zwansen, maar dansen. Allee, kom aan. Met deze Snap Rhythm is a Dancer. Ook de Two Brothers on the Fourth Floor met Never Alone. En ik beloof je zometeen een Max Verstappen momentje.

0: als jij nu denkt, amai, dat is stevig.
1: Waarover zagen jullie hier toch?
0: Nou, laat ze.

0: op dit ogenblik heel veel liefde via de Topradio BE-app. Het lijkt wel alsof we een file beleven.
1: Het is file voor iedereen, hè?
0: Ja, aanschuiven in de Topradio BE-app. Niet zwansen, maar dansen.

elke dag tussen 11 en 1. Niet zwanzen, maar dansen. Mensen willen ook weten wat we allemaal gespeeld hebben. Speedy J met Pull Over in de Chris Deluxe remix. XL en Ladies Drop That Beat. Lil Nas X met Jordan en Baker. En Star Walking Explode. En dan deze, Papi. Niet Papi die je kent. Alleen de ene Papi is de andere niet. Je snapt het wel. Kees was dat. En Alani Pozzi. Niet zwanzen, maar dansen. Zometeen met Ellie Goulding.

0: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
0: Allee, serieus. Moduvan, wie maakt je kabinetten een zak slimmer? Pardon.
3: Hallo met Atilex.
4: Ik ben op zoek naar een kabel.
3: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
4: Nu ben ik de draad kwijt.
3: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
1: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
5: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Effe Serieus, Reggie, Michael Amani en Sam Goris.
2: Tickets. Highlightfestival.com. Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken... haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Zit jij nu?
7: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
8: Terug naar school of naar het werk. Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabano 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabano67.be.
9: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
10: Luister Top Schaamteloos.

zal waarschijnlijk niet zo zijn, maar het lijkt alsof alles wat hij maakt, wat dan ook effectief in de hitlijsten komt te staan. Ofwel heeft hij heel veel dingen gemaakt die wij nooit te horen zullen krijgen. Last Frequencies en Live It All. Zometeen Bart-Jan de Prater. En wees lief voor de man, doe hem geen pijn. Baby, don't hurt me. Dit is David Guetta met Anne-Marie. Morgen een nieuwe Zwanse maar dansen.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Dit is Stop!
5: Het is 1 uur, in Noorwegen hebben ze een nieuwe koning. Emiel Wallace, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Rond deze tijd legt de Noorse koning Haakon de eed af. Opvallende afwezige is zijn vrouw, koningin Mette Marit. Ze heeft te veel last van complicaties na haar longtransplantatie in juni, zegt koningshuiskenner Wim de Handschutter.
7: Ze heeft sindsdien al meerdere keren complicaties gekregen, vandaag opnieuw. En op doktersadvies moet ze onder medisch toezicht blijven. Ze mist daardoor deze emotionele dag van haar echtgenoot Haakon, die zijn taak als nieuwe koning opneemt en ook nog steeds in rouw is om het verlies van zijn overleden vader, koning Harald.
6: De rest van de familie, Haakons moeder, koningin Sonja en zijn twee kinderen zullen er wel bij zijn. Brussels Airlines betreurt de stakingsaanzegging van de christelijke vakbond. Die is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël deze maand opnieuw gaat opstarten. En het personeel wil verplichten die vluchten te doen. Maar volgens Nico Cartone van Brussels Airlines gaat het om een miscommunicatie met de vakbonden.
8: Omdat we begrijpen dat mensen een beetje zenuwachtig zijn over deze bestemming, zijn we akkoord gegaan om de eerste weken deze vluchten met vrijwilligers uit te voeren. Die operatie

0: zijn succesvol verlopen en het is veilig. We kunnen nu, wat de dienstroosters betreft, terugkeren naar het normale ritme voor deze bestemming.
1: Het grote drugsproces Costa zal grotendeels overgedaan worden in beroep. In juli werden na anderhalf jaar proces 51 beklaagden veroordeeld voor onder meer de invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. Maar verschillende partijen gingen in beroep en dus komt er voor 43 beklaagden een nieuw proces. De Audi-fabriek in Vorst is verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Highland Warehouses. Het hele gebied is 55 hectare groot. Er is nu een akkoord met zowel Audi als het Brussels gewest. Het plan is om er een stedelijk bedrijvenpark van te maken. Topman Wim Heijlen geeft meer details.
2: Er zal plaats zijn voor zowel de lokale ondernemer dan voor een grote internationale speler. Zowel in de dienstverlening, productie als logistiek. Dus een heel diverse activiteiten zitten is zeer groot. Dus wat dat betreft is er plaats voor heel wat bedrijvigheid.
1: Met welke bedrijven gepraat wordt, blijft voorlopig een geheim. Het doel is om er opnieuw 3000 jobs te creëren. Evenveel als er sneuvelde toen Audi Brussel de deuren sloot. En er maken nog twee Vlaamse auteurs kans op de Bronzen Uil. Het is de prijs voor de beste Nederlandstalige debuutroman. Uit 72 inzendingen koos de vakjury 6 kandidaten voor de shortlist, waaronder de Vlaamse Dominique de Groen en Tijl Nuits. Eind november kennen we de winnaar. Je kan tot dan zelf meestemmen voor de lezersprijs. Afwisselend zon en wolken met maxima rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui en opnieuw een paar graden warmer, maxima tot een graad of 25.
3: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Bart-Jan de Prateren.
4: Een namiddag zonder kids en alleen maar goede muziek. Ik maak je hoofd leeg. Hier is Prospa. Welkom.

Het is geen toeval dat ik Tupac Shakur draai met California Love natuurlijk. Eindelijk, na meer dan 30 jaar, is er gisteren iemand schuldig bevonden in een Amerikaanse rechtbank voor de moord op Tupac Shakur. Het gaat over Dwayne Davis, de enige nog overlevende die iets met de moord van Tupac Shakur zou te maken hebben. Hij is verdacht en nu dus ook schuldig bevonden als degene die de moord heeft in elkaar gestoken en het wapen geleverd, maar hij heeft niet geschoten. Dat is dus iemand anders geweest en die overleeft het niet meer. Enfin, die is al gestorven ondertussen. Zijn straf kent hij nog niet. Dat is pas in oktober. Ik vrees dat het misschien wel voor de rest van zijn leven zal zijn. En terecht. DJ Licious komt eraan met Forever Young. Na Loreen, dit is Tattoo.

We keren vandaag in de Spinback terug naar de eerste week van september 2005. En zometeen kan jij kiezen uit twee hits die toen in de hitlijsten stonden. In Brussel opende toen een synagoge waar de eerste vrouwelijke rabbijn van België zou gaan werken. Ondertussen is dat al niet meer, dat heeft maar eventjes plaatsgevonden daar. En ook in die eerste week van september 2005 oordeelde een rechter in Aruba de voorwaardelijke vrijlating van Joran van der Sloot. Hij was toen 18 en hij werd vastgehouden in verband met de verdwijning van Natalie Holloway, maar er was toen te weinig bewijs voor. Joran van der Sloot, niet veel later, heeft hij dan weer een misdrijf gepleegd, zijnde een Peruaanse vrouw vermoord. Daarvoor zit hij in de gevangenis. Natalie Holloway is trouwens tot op dag van vandaag nooit teruggevonden. In de hitlijsten bij ons stond dit. In september 2005 luisterden wij heel vaak naar Eric Prydz en Call On Me. Als je deze wil horen straks, stuur je A via de Topradio BE-app of je kiest voor dit. Ook Michael Gray was een vaste gast in de hitlijsten van september 2005 met deze The Weeknd. A voor Eric Prydz, B voor Michael Gray. Je stuurt het heel makkelijk via de Topradio BE-app. Heb je die nog altijd niet staan op je smartphone, moet je daar dringend eens werk van maken. Kun je altijd deelnemen aan leuke wedstrijden ook. A voor Eric Prydz, B voor Michael Gray. Beginnen met de meeste stemmen gaan we draaien binnen dit en 10.

0: jij nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producerstalent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, stop. Huh?
0: Uw tijd is om. Top.
2: We make you move.
0: We make you move.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Pas op voor die een borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Een receptje met vis?
9: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
11: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
13: Zottekes? Wakko.
12: Jack. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
14: Lotto is op zoek naar een neus.
15: Oh? Een neusbegot.
14: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
16: Of thee in India.
14: En die graag rondneust in dure boutiques.
16: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
17: C'est
14: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
18: IKEA-tip van de week.
19: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
18: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
20: IKEA.
18: Voorwaarden op ikea.be.
21: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
22: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
23: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Wij zijn tevreden over uw werk.
26: Maar?
25: Nee, geen maar.
26: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

Vandaag in de Spinback, terug naar de eerste week van september 2005. Als ik goed kan rekenen, is dat 21 jaar geleden. Eric Prydz had toen een hit met Call On Me, maar ook Michael Gray met The Weeknd. Beide kregen heel wat stemmen, maar die eerste haalde het met 53%. Als ik dat op mijn eerste rapport kreeg, kreeg ik een oorveeg in der tijd. Maar voor Eric Prydz is het net genoeg om wel gedraaid te worden hier bij Top.

0: Het is vandaag 1 september, eerste schooldag, maar in West-Vlaanderen is er nog iets heel belangrijk. Vandaag is het ook Waregem Koersen. In West-Vlaanderen een belangrijke dag, zo belangrijk zelfs, dat de kinderen van Waregem en in de buurt daar maar als eerste schooldag een halve dag school hebben. En dat mag niet meer van Zoehal, maar ze hebben dat wel heel creatief opgelost. Hoe ze dat gedaan hebben, vertel ik je zo. Eén probleem op de weg, toch langer dan een kwartier, want op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningslo verlies je op dit moment 20 minuten. Op andere plaatsen kan het dus maar minder dan een kwartier.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na.

0: swingende start.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt, 35% korting op verse kipfilet.
3: 35% op kipfilet? Yes! Kip met appelmoes deze week.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

Vandaag 1 september, eerste schooldag, dat weet je, maar in West-Vlaanderen is dat nog een veel grotere hoogdag vandaag, want er is Waregem-Koersen en dat is toch wel een van de grote feestdagen. Daar laten we eerst gaan. Waregem-Koersen met de paarden, dat weet je wel. Hè. Dan moeten ze weer over de Gaverbeek daar in Waregem. Opvallend is dat normaal gezien vroeger was dat zo, dat heel veel kinderen vrij af kregen als er dan zo een grote festiviteit is, dus een kermis of zo, dan mochten de scholen vrij afgeven. Dat mag nu niet meer van Suhal Demir. In Waregem hebben ze dat vandaag op de eerste schooldag dus wel gedaan. Dus de kinderen hebben maar een eerste halve dag. Ik vind dat op zich wel leuk en vooral creatief gevonden, want hoe lossen ze dat nu op om in regel te zijn met de regels van Suhal Demir? Morgen woensdag moeten de kinderen in Waregem een volledige dag komen. Dus normaal gezien is woensdag dan de halve dag en dat is nu dus veranderd. Ze hebben dat op die manier heel creatief opgelost en zo is iedereen tevreden en zo is het ook fair, denk ik, voor iedereen. Geef toe.

0: til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
2: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Sta je nu weer in de file? En ben je hier weer te pletter aan het ergeren?
7: Luister op schaamteloos.
8: Zo wordt elk saai moment party.

wat een einde toch. En dan legt Candy Staten dat mooi neer bij The Source en You've Got The Love. Zonder enige twijfel een van de beste songs ooit gemaakt. Je weet, het nieuwe radioseizoen is gisteren gestart. In de avond, bij Top Namiddagavond tussen 4 en 6, krijg je Bram en Thibaut te horen. En daar is het elke week, elke dag zelfs, volle bak. Het is te zeggen, ze geven tankbudget weg en dat staat nu al op €200. Als jij gaan tanken bent de afgelopen dagen, dan weet je dat het niet goedkoop is aan de pomp tegenwoordig. Straks luisteren tussen 4 en 6. Als jij wil kans maken op dat tankbudget, nu al €200, maar dat kan dus snel oplopen. Dat leggen ze jou vanmiddag wel uit. Wait, baby.

0: lieve schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Stop!
4: Het is 2 uur en Emile Wallace zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Emiel, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De Noorse koning Haken heeft de eed afgelegd. Opvallende afwezig is een vrouw, koningin Mette Marit. Ze heeft te veel last van complicaties na haar longtransplantatie in juni, zegt koningshuiskenner Wim de Hanschutter.
6: Ze heeft sindsdien al meerdere keren complicaties gekregen, vandaag opnieuw. En op doktersadvies moet ze onder medisch toezicht blijven. Ze mist daardoor deze emotionele dag van haar echtgenoot Haakon, die zijn taak als nieuwe koning opneemt en ook nog steeds in rouw is om het verlies van zijn overleden vader, koning Harald.
5: De rest van de familie, Haakons moeder, koningin Sonja en zijn 2 kinderen waren er wel bij. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding koeltechniek in het volwassenenonderwijs is verdubbeld. Daarbij leer je koelinstallaties herstellen, onderhouden en installeren. Dat blijkt uit cijfers van het opleidingscentrum

0: Sintra. Algemeen directeur Olivier De Greve.
1: We zien de nieuwe regelgeving toch wel als belangrijk punt. De klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Maar we zien ook wel dat de voorbije jaren dat het ook warmer en warmer wordt. Dus dat zal zeker een externe factor zijn die daarin meespeelt.
0: Ook het aantal inschrijvingen voor elektrotechniek ging fors omhoog. En er is mogelijk een nieuwe wolf in ons land gespot. Wolvin Emma is in de Antwerpse Noorderkempen gespot met een mannetjeswolf. Dat meldt het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Op camerabeelden is te zien hoe beide wolven hun leefgebied markeren met uitwerpselen. Veehouders krijgen de raad om hun schapen te beschermen. Afwisselend wolken en zon met maxima rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui. Opnieuw een paar graden warmer ook met maxima tot een graad of 25.
2: Ik heb dat ook nog eens gedaan. Mijn leefgebied gemarkeerd met uitwerpselen. Maar dat was na een heel zatte avond. Dat was heel lang geleden. R1 richting Gent. Daar is een ongeval gebeurd tussen Merksem en Berchem. Een kwartier erbij.
3: Attention passengers. Top Check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Bart-Jan de Prateren.
2: En zometeen binnen een kwartiertje zijn er twee filmtickets te winnen in Raad de Plaat en jij kan meespelen. Dit is Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Bob.

Dit katert in het nieuwe opvoedingsprogramma Meer Gitaren bij Top. En wat vinden we daarvan? Ja, dat is goed. Dat vindt iedereen wel tof, toch? Af en toe zo'n gitaartje. Maar niet te veel. Het was genoeg voor vandaag, denk ik. Die Everybody van Martijn Solveig. Demon komt eraan, een heartbreaker met You Are My High. Na Alesso en One Republic, wat een fijne samenwerking is dit. Dit is In Your Eyes.

0: de plaat.
1: We spelen elke dag rond dit uur Raad de Plaat voor twee filmtickets bij Kinepolis, om het even welke bioscoop, om het even welke film. En dat is leuk, want er spelen er wel een aantal hele goeie, denk ik, momenteel. En met dat weer is het een beetje afwachten. Is het nu regen of zon vandaag? Ik heb voor jou een opgave. Het is altijd zoeken naar een heel grote danshit die iedereen kent. Alleen laat ik een stukje horen die niet voor iedereen misschien herkenbaar gaat zijn. Want ik foefel een beetje met die audio. Je krijgt vandaag wel zang te horen, dat is uitzonderlijk. Maar niet alle instrumenten, eigenlijk de belangrijkste instrumenten niet. De beat wel. De vraag is, wie is dit? Geef mij titel en artiest. Don't worry.

0: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
6: Wat? 3?
2: Yep. Info op telenet.be.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
6: Ah ja?
7: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
6: Hé, maar die lust die ook, hè?
7: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wakko?
8: Jack. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
10: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
9: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
10: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
9: Aha, oké.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Schat, ik zie je graag.
13: Ja, maar?
12: Maar nee, geen maar.
13: Oh.
12: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
14: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
15: IKEA-tip van de week.
16: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
15: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
15: Voorwaarden op ikea.be.
18: Kruid van deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Top. We make you move.

0: de plaat.
1: Ik liet er net een opgave horen, ik ga dat nog eens doen en ik vraag jou de titel of artiest, maar je weet, ik heb er een beetje mee gesjoemeld. Je hoort wel de stem deze keer van die gekende dansplaat, maar niet alle instrumenten en dat maakt het misschien wel een beetje moeilijker. Dit was de opgave. Don't worry about a thing, gonna be alright. Don't worry about a thing, gonna be alright. Maar Jay uit Lier wist er wel raad mee. Jay, wie is dit?
2: Goedemiddag. Wel, dit was Bob Sinclair met Love Generation.
1: Dat denk ik wel, hè. Bob Sinclair met Love Generation is helemaal goed, beste Jay. Ik ga 2 filmtickets opsturen naar jou, want die heb je verdiend. Jij bent aan het werk. Wat ben jij aan het doen?
2: Jawel, ik ben op dit moment eigenlijk finerend opkazen als meubelmaker.
1: Dat is denk ik een heel dankbaar beroep, want jij maakt echt dingen uit het hout met de hand. Wat wordt er vooral besteld bij jullie? Zijn dat dan bijvoorbeeld kasten of keukens of tafels? Wat is dat?
2: Ja, inderdaad. Dressings, keukens. Specifiek dat kunnen totaalprojecten zijn, maar hangt per project elke keer af.
1: Alles uit hout wat op maat gemaakt wordt, daarvoor kunnen ze bij jou terecht. Wat doe je het liefst?
2: Ja. Oh, dat is een goede vraag. Ja, dit vind ik sowieso wel leuk. Een beetje fineer. Dat is wel een van de top.
1: Ja. Ga maar lekker nog wat fineer zetten en binnenkort naar de film. Ik ga ze opsturen, die tickets. Dag Jay, tot de volgende.
2: Alright, merci.

0: Morgen nieuwe kansen in Raad de Plaat, nieuwe opgaven en weer twee filmtickets te winnen natuurlijk. Elke week is er een nieuwe Top Tune of the Week. Dat is een song waar we met z'n allen achter staan hier bij Top. En deze week is dat de nieuwe Marshmello. Het heet Hallo en ik ga hem zo meteen nog eens spelen.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Samen aan tafel.
5: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
4: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
6: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
7: Renault.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Ik sluit er even op aan. Het is algemeen geweten, denk ik, dat de mens meer zin heeft als het warmer weer is. Dat heb je deze zomer misschien ook ondervonden. Of misschien ook net niet. Misschien is het ook totaal anders bij jou. In ieder geval, ik wil even waarschuwen. Want nu zondag voorspellen ze opnieuw 29 graden.
1: She can do tricks with her booty.

0: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren.
6: Curiosity.
5: Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
7: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
8: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
9: Tickets highlightfestival.com.
10: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Zit jij nieuw?
12: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
13: Terug naar school of naar het werk? Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabano 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabano67.be

0: Ik had jou voor 3 uur nog de nieuwe Top Tune of the Week beloofd bij Top. Dat is deze week Marshmello en Cameron Whitcomb. En die laatste die moet je eens opzoeken. Dat is een Canadees, maar echt een gigantische ster aan die kanten van de wereld. Zat onder andere ook in American's Idol. En daar ja, heeft hij echt al de pannen van het dak gezongen. Oordeel zelf hoe hij zingt in deze Top Tune of the Week.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Marshmello en Cameron Whitcomb. Hallo.
1: We make you move.

0: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Dit is Stop!
2: Het is 3 uur, de gasprijzen zijn opnieuw gestegen. Emiel Wallace, die weet meer.
3: Goedemiddag. De Europese gasprijs piekt opnieuw. Er is vandaag ruim 2% bijgekomen en zo gaat het over de kaap van 70 euro per megawattuur. Komt door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. De eerste in meer dan een maand. Daardoor raakt er minder gas vanuit de Perzische Golf tot bij ons. En de vraag stijgt doordat de Europese gasreserves ook op het laagste niveau in jaren staan. Normaal worden die in de zomer aangevuld, maar door de hoge prijzen is dat niet gebeurd. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding koeltechniek in het volwassenenonderwijs is verdubbeld. Daarbij leer je koelinstallaties herstellen, onderhouden en installeren. Blijkt allemaal uit cijfers van het opleidingscentrum Sintra. Algemeen directeur Olivier de Greve.
4: We zien de nieuwe regelgeving toch wel als belangrijk punt. De klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Maar we zien ook wel dat de voorbije jaren dat het ook warmer en warmer wordt. Dus dat zal zeker een externe factor zijn die daarin meespeelt.
3: Ook het aantal inschrijvingen voor elektrotechniek ging fors omhoog. En er is mogelijk een nieuwe wolf gespot in ons land. Wolvin Emma is in de Antwerpse Noorderkempen gespot met een mannetjeswolf. Dat meldt het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Op camerabeeld is te zien hoe beide wolven hun leefgebied

0: gebied markeren met uitwerpselen. Veehouders krijgen de raad om hun schapen te beschermen. De rest van de dag blijft het wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en zo goed als droog bij 21 graden opnieuw.
1: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Bart-Jan de Prateren.
2: Wie staat er al 5 weken op nummer 1 in de top hit 40? Het is Hugo met Moving to the Sun.

Roger Sanchez, ondertussen 59, DJ't nog altijd alsof hij 20 jaar is. In Europa, in Amerika, als je de kans krijgt om hem te zien, moet je dat zeker doen. En als je geluk hebt, heeft hij zijn hoed op. Dit was een van zijn grootste hits, dit is Last.

0: Er komt zo meteen een song aan die je lang niet hebt gehoord. Vandaar dat het ook een Vergeet Mij Bietje heet. Zometeen.
1: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: Noorwegen te staan.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Een receptje met vis?
1: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
2: Oh, zalm en papillot chique, pas cher.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Waar?
3: Nee, geen maar.
4: Alsjeblieft.
3: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protonen nu weer?
8: Mama, snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
10: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.

0: Vergeet mij bietje.
1: Het Vergeet mij bietje van vandaag gaat terug naar de zomer van 2005. Het is een hit waarvan ik zeker ben dat het lang geleden is dat jij hem nog eens hebt gehoord. Het komt van twee Britse DJ's en ze heten Matafix. Ze hadden een hitje met Big City Life. Als ik het zo meteen laat horen, ga je ongetwijfeld zeggen ja, tuurlijk wel. Mocht je het niet kennen. Matafix is ondertussen uit elkaar gegaan, zijn terug samengekomen. Hebben een R&B, andere versie, een urban versie eigenlijk zo'n beetje gemaakt van die hit Big City Life. Maar dat brak niet echt door. Met andere woorden, ze blijven steken op één hitje. En dat is dit hier.
0: Een vergeet mij bietje.

0: Met Criss Cross Amsterdam, altijd feest op de radio. My oh my, dikke hit is dat. Bij Top is het sowieso altijd een klein beetje feest. Zeker omdat we vanaf volgende week €2.500 vakantiebudget mogen weggeven. Een vakantie, jij mag die samenstellen. €2.500. Hoe het in elkaar zit, ik vertel het zo.
1: Jij wil een zaak waar een reukje aan zit. Waar wacht je op? Start de opleiding parfumerie.
2: Afstandsonderwijs.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
2: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
4: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepakker bovenop.
4: Ja, en?
5: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
4: Ah ja.
5: Kijk, je wordt net weggesleept.
4: Oh nee.
6: Amai.
7: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

0: Check-in.
1: Kijk, september is een dure maand voor iedereen, dus bij Top springen we een klein beetje bij. Je kan volgende week hier bij Top, als je luistert, een budget winnen van €2.500 om mee op reis te gaan. Je kan die reis gewoon helemaal zelf samenstellen. Wordt dat een luxe reis met twee, een week ergens naartoe, al in? Dat kan perfect. Ga je liever kamperen en het iets minder luxueus doen, maar langer blijven? Ook dat kan. Het budget is van jou en jij doet ermee wat je wil. Belangrijk is dat jij gewoon vanaf maandag jij je inschrijft. En dat doe je eigenlijk door in te checken in die wedstrijd via de app. Dus als je die nog niet staan hebt, zet die even snel op je smartphone. Je gaat die voor zoveel leuke dingen kunnen gebruiken. De app van Top.be. En dan vanaf maandag vertellen we jou verder hoe het loopt. Maar dat inchecken is belangrijk. Want tegen donderdag, vrijdag kennen we de eerste winnaar. Dus dat wordt wel al leuk voor die €2.500. Maandagochtend vertellen we jou meer.
2: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantie. Deals. Ka-ching! Corendon. Yeah.

0: hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
1: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
4: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toffe?
5: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
4: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
5: Sun wie?
4: Sun Systems.
6: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
5: Ja, chique ding is dat, hè.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.
7: Adverteren doe je op Top Radio. Details op topradio.be.

Gisteren is het 33ste seizoen gestart van Blokken op televisie. Het laatste, denk ik ook, met Ben Krabbe. Je weet dat hij ermee stopt. En in die uitzending was er een vraag over BTS. De bekende popgroep natuurlijk. En het is eigenlijk een beetje een samenloop van omstandigheden. Want vandaag is het dag op dag, 2 maanden geleden, dat BTS in het Koning Boudewijnstadion stond in Brussel. Fans die spreken daar nog over. BTS ken je van.

0: We make you move.
1: You know, I want your money.

Zometeen bij Top na 4 uur Bram en Thibaut, onder andere met de Beat Blender, maar ook met een splinternieuw item wat enkel op dinsdag te horen zal zijn. Ik laat de reveal aan hen over. Dit is Lotus, Within or Without You.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: Dit is Stop!
6: Het is 4 uur geworden, het is tijd voor de top headlines met Bart. Hier is Bart de Meulemeester, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De Europese gasprijs piekt opnieuw. Er is vandaag ruim 2% bijgekomen en gaat zo over de kaap van de €70 per megawattuur. Het komt door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran, de eerste in meer dan een maand tijd. Daardoor geraakt er minder gas vanuit de Persische Golf tot bij ons. En de vraag stijgt doordat de Europese gasreserves ook op het laagste niveau in jaren staan. Normaal worden die in de zomer aangevuld, maar door de hoge prijzen is dat nog niet gebeurd. De Chinese webwinkel Shein heeft zijn debuut op de beurs gemist. Het aandeel ging bij de start meteen meer dan 9% omlaag. Geldexpert Chris Sugira.
8: Er was niet genoeg animo voor het bedrijf, omdat de groei vertraagd is. Het is minder populair dan tijdens de lockdown bijvoorbeeld. Er zijn meer concurrenten, zoals AliExpress bijvoorbeeld, ook Temu. En daarnaast ja, is de regelgeving ook veranderd. Hè. Er zijn meer taksen, denk bijvoorbeeld aan de pakjestaksen. En dat zorgt ervoor dat beleggers zeggen, ja, we willen niet meteen investeren in het aandeel.
7: Shein was minder dan 4 jaar geleden meer dan €80 miljard waard. Vanmorgen bij de beursgang nog een goede €20 miljard. En Racing Genk-verdediger Zakaria El-Wadi verhuist naar Hamburg in Duitsland. Dat betaalt €10 miljoen plus bonussen. El-Wadi speelde meer dan 100 wedstrijden voor Genk en scoorde daarin 20 doelpunten. De rest van de dag blijft het wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en zo goed als droog bij 21 graden opnieuw.
6: Nog één plek op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten kwijt bent. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Daar ben je 12 minuten kwijt tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
9: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Bram en Thibo.
6: De eerste schooldag zit erop. Ik heb het eens uitgerekend, nog 182 schooldagen te gaan. Voor de fun na het werk zit je goed bij ons. Goedemiddag.

0: Lover van Sam Veld bij Top.
1: Bram en Tibo.
0: Goedemiddag, het is dinsdag 1 september vandaag. Ik heb een berichtje binnengekregen van een luisteraar.
2: Hey, mannen van Top Radio en vrouwen uiteraard. Zeg, er is iets dat mij echt al een beetje een heel tijd eigenlijk opvalt. En ik kan er niet over liegen, een klein beetje irriteerd. En ik ben ook blijkbaar niet de enigste.
0: Thibaut, ik zie je kijken met heel veel angst in je ogen. Het is niet ons programma.
3: Ah, okay.
0: Dus we mogen blijven.
3: Het gaat niet over mij, of over ons.
0: Ja, dan is goed. Nee, we gaan er nog wel later op terugkomen wat het dan wel was. Ja. Maar goed, we werken nu 24 uur samen. En we hebben onze eerste discussie al gehad.
3: Dat klopt. Het was heavy, vond ik. En zelfs op een bepaald moment heel persoonlijk ook, vond ik.
0: En we gaan hem delen zo meteen met iedereen.
3: Ja, we gaan het doen.
0: We gaan het in de groep gooien, want we zijn dus benieuwd hoe jij erover denkt. Want onderweg of thuis.
3: Dat zijn zo twee kampen, hè, dat heb je wel in discussie. Dus,
0: zo gaat dat dan wel. De meest gegoogelde woorden van de dag, die komen er ook aan op deze dinsdag. De eerste van het nieuwe schooljaar. Heeft iedereen het een beetje overleefd vandaag?
3: Ik mag het hopen. Hè.
4: Vraag ik mij ook wel af.
0: Ja, het harde weg komt nu. Hè. Het boekenkaften en dat soort dingen. Dus veel succes daarmee. Goedemiddag.

0: Wat zijn vandaag zo de meest opgezochte woorden via Google? Dat gaan we eens proberen achterhalen, hè, Thibaut.
1: Vandaag om 9:30 werd massaal via Google gezocht naar...
0: Tupac. Tupac, uiteraard, want ik weet dat er heel veel complottheorieën over rondgaan over de beste man. Maar Tupac is dus vermoord, hè, voor alle duidelijkheid, ja, voor wie er aan zou twijfelen. That's just the way it is. Kan je wel zeggen, that's just the way it is. Jammer. En nu bijna 30 jaar... na het feit dat hij dus vermoord is, is de dader van de moord blijkbaar...
2: De moord van Tupac. Het gaat om een voormalig lid van een straatbende. En hij is intussen 63 en hij riskeert levenslang.
0: Ja, hij is veroordeeld, hè, dat wil ik zeggen.
2: Ja.
0: Hij is veroordeeld voor de moord op Tupac. Dus inderdaad, zoals je zegt, hè, voormalig lid van een straatbende. Hij is 63 blijkbaar, die gast, en riskeert levenslang. De uitspraak komt midden oktober. En dan zal dat opnieuw uiteraard, wat had je anders verwacht, heel groot nieuws zijn.
1: En om
0: 2:30 deze middag
1: werd gezocht naar...
0: Waregem Koersen.
2: Ja, het is vandaag weer de tijd van het jaar voor de grootste paardenkoers in België. Oftewel ook de grootste gokwedstrijd in België. Hè? Want ja, je kan daar gewoon gokken op paarden. Maar buiten gokken of stemmen op de paarden kan je ook kiezen voor de leukste hoeden. Want de Willy Nasus Head Trophy viert vandaag zijn 25-jarig bestaan. En ja, zo op de paardenkoers draagt iedereen altijd een mooie hoed. Want dat is toch zo wel een beetje... Ja, ja, dat hoort bij de paardenkoers eigenlijk.
0: Ja, en die was er altijd aanwezig, hè? Willy Nasus.
2: Ja,
0: zaliger,
2: zoals ze dan zaliger zeggen. Inderdaad. Ja, het is al
0: de
2: twee
0: paarden
2: jaar
0: waren hè? Bijzaak, dat zei hij altijd.
2: Ah, dat was
0: hij
2: zijn
0: zelf ook gewoon om daar iedereen te groeten.
2: En te drinken.
0: En de hoeden natuurlijk.
2: Ah ja, te genieten van het leven.
0: Sowieso. Windkracht 3-4 vandaag. Dat geluk hebben ze daar wel. Anders gaan die hoeden daar twee provincies verder vliegen. Dus,
2: ja, dat is altijd gevaarlijk als er te veel wind is. Hè?
0: Dit is Top op je dinsdagnamiddag nu met Cola.

0: nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: Samen aan tafel.
3: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Krevel.
6: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Met

0: Het is tijd voor de Beat Blender. Zometeen gaan we samen een frustratie van de dag wegblenden samen met een track. En het resultaat is dan een nummer met wat extra beat. Dus welke original mag vandaag in onze blender, in ons toestel? Dat beslis jij. We hebben elk weer een liedje meegebracht. Ik heb vandaag deze mee. Lekkere schuurmuziek, keuze 1 vandaag.
1: Schuur, laat het.
0: Cassie en Me and You. Als je die wil in de Beat Blender, dan stuur je dus gewoon 1 in via de Top Radio B-app. En, laat je gaan.
1: Ja, en dan heb ik ook eentje meegenomen. Ik heb Justin Timberlake en Cry Me a River meegenomen. Ja, ook goed, hè. Ja, ik ben een mega fan van Justin Timberlake, maar soms vind ik zo dat er iets mist in zijn muziek. En ik heb dat ook met deze Cry Me a River. Dus ik ben super benieuwd wat dat gaat geven als daar zo wat extra beats bij komt.
0: Ik vind eigenlijk dat er helemaal niets mist in dit nummer.
1: Jawel. Er moet een extra beat erbij.
0: Dat is gewoon een keigoed nummer, origineel. Maar kijk, als jij dat vindt en als je de mensen daarmee kan overtuigen, mij niet gelaten, hoor. 1 of 2 nu insturen, keuze 1 of keuze 2. Ik ben benieuwd. Dit is Top

0: Welke track mogen wij zo meteen in de beatblender stoppen? Het gaat redelijk gelijk op, vind ik. Ofwel wordt dat... Keuze 1, Cassie, Me and You. Ofwel... Keuze 2, Justin Timberlake, Cry Me a River, die had Thibaut vandaag meegenomen.
1: Ja, en ik hoop stiekem toch dat het deze gaat worden, die is fantastisch.
0: Stiekem vind ik die ook goed, dus ik zou het eigenlijk niet,
1: vinden.
0: Maar die in eerste is ook goed. Dus allee, we gaan de meerderheid laten beslissen van de luisteraars. Stuur maar in 1 of 2, het kan nog heel eventjes en zometeen gaan we de knoop doorhakken.
1: Ondertussen nog één plek waar je meer dan 20 minuten kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de Brusselse buitenring. Daar is een ongeval gebeurd tussen Groot-Bijgaarde en Anderlecht-Zuid. Je bent daar 25 minuten kwijt. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
5: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
4: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
5: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
4: Ja, tuurlijk.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Dus ook voor klanten?
2: Yep, go for info naar telenet.be.
9: Rijd van deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wij zijn tevreden over uw werk.
12: Maar?
11: Nee, geen maar.
12: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
14: Zottekes? Wakko?
13: Gek! Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Het is tijd voor de Beat Blender. Dag Lindsay uit Gerardsbergen, goedemiddag.
1: Goedemiddag Bram en Thibault.
0: Zeg, welke frustratie van vandaag wil jij graag wegblenden?
1: Momenteel ben ik nu enorm gefrustreerd eigenlijk.
0: Leg eens uit, waarom? Ja, vertel.
1: Het is de eerste dag van het school. Je rijdt nu in het centrum van Gerardsbergen. En die jeugd die steekt gewoon over waar dat ze denken eigenlijk. Hè. Een zebrapad overbodig.
0: Let op overstekende kinderen, beste Lindsay. Je parkeersensoren zijn overuren aan het maken. Ik hoor het al. Wees toch maar een beetje voorzichtig, hè.
1: Altijd.
0: Ja, of schoolpoort vermijden rond dit uur van de dag.
1: Ja, dat kan ook, maar als verpleegkundige moet je wel...
0: Ik snap hem helemaal. Dus ik noteer, we stoppen vandaag overstekende kinderen in de blender. Dat is misschien een beetje raar verwoord.
2: Ja, dat klinkt heel vies. Maar kijk.
0: Kinderen die niet goed uitkijken. Voilà. Die frustratie gaan we even wegblenden. Welke plaat maakt daarbij? Ofwel... Cassie, Me and You, ofwel deze... Eén of twee, met andere woorden?
1: Natuurlijk twee, Justin Timberlake.
0: Oké, daar gaan we voor zorgen. Samen met die frustratie gaan we die in de blender stoppen en er komt daar een vette beatversie uit om even de avond aan te kunnen. Goed, dag Lindsay.
2: Dag Lindsay, bye bye.
3: De Beat Blender.

0: Ja, ja. Die Bo die begint hier te hakken op dit plaatje.
1: Dat is uw neug, precies.
2: Zalig, jongens. Echt waar.
0: Heel veel mensen putten er energie uit, als ik zo de berichtjes zie. En trouwens, die frustratie van Lindsay is blijkbaar niet alleen. Hè.
3: Nee. Een keer naar links kijken, een keer naar rechts kijken als je hoe steekt.
2: Zo moeilijk is dat
3: niet. Ja, blijkbaar niet.
0: Ik vind dat ook altijd ambetant. Dankjewel, Stevie Aoki en Dimitri Vegas, die hebben voor die beats gezorgd.
4: Zometeen bij Bram en Thibault.
0: Onze eerste discussie.
2: We gaan hem uit de doeken doen, onze discussie.
0: Over wat ging die eerste discussie die we gehad hebben afgelopen middag tijdens onze lunchpauze. We gaan hem zo meteen delen met jou.

0: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
0: Allee, serieus. Moduvan, wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
3: Met Attilex zijn je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs heel mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat, plezant blijven, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
4: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Curiosity. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
5: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Zit jij nieuw? Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
7: Terug naar school of naar het werk? Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabano 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabano67.be

0: hadden onze allereerste verhitte discussie afgelopen middag. En we dachten, we delen die even met onze luisteraars.
1: De DDD.
0: We noemen het de domme dinsdagdiscussie voor het gemak.
2: De DDD. Naam geven, we willen een naam geven.
0: Waarom ook niet. Een DDD'tje dus. Het ging deze middag over jouw naam, Thibaut. Want ik spreek die blijkbaar al, zolang ik jou ken, verkeerd uit.
2: Ja, voor de laatste keer, het is Thibaut en niet Thibaut.
0: What's in a name? Dus
2: nee. Thibaut? Nee, het is met de lange i eigenlijk, hè.
0: Dus ik leg eigenlijk al altijd de verkeerde klemtoon op jouw naam.
2: Nee, maar nu trekt het weer in het belachelijke natuurlijk. Nee, het is gewoon... Ja, het moeilijke is, je schrijft het T-I-B-O, maar het is wel met de lange i. Mijn ouders hebben het eigenlijk verprutst voor mij, al heel mijn leven.
0: Maar waarom?
2: Ja, ik weet het ook niet. Het was een keuze van hen om het zo te schrijven, maar toch...
0: Maar je hebt het toch ooit al eens gevraagd aan je ouders?
2: Nee, eigenlijk niet.
3: Nog nooit gevraagd?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee,
3: dat snap ik nu niet.
0: Anders bellen we ze eens op en vragen we het gewoon eens.
2: Laat het uit, dat is niet nodig. Dat gaan we niet doen.
0: Na uitzending 2...
2: Ja, dat is een beetje te vroeg.
0: Ja, oké, ik noteer te vroeg, maar vroeg of laat ga ik dat wel eens vragen aan jouw ouders.
2: Nee, maar dat is niet nodig.
0: Als je het zelf niet wil.
2: Maar ja, nee. Ik kan toch niet de enige zijn die dat al heeft meegemaakt. Allee, ik moet mij altijd corrigeren op mijn naam. Ik neem aan dat er toch nog altijd mensen zijn die dat ook voor hebben.
0: Allee, okay, dat is toch nood aan bevestiging als ik het zo hoor. Dan gooi je het gewoon eens in de groep.
2: Ja, voilà, dat vind ik ook, want deze middag voelde ik mij redelijk alleen hier op de vloer.
0: Ja,
2: dat was triestig.
0: Dus je zegt Thibaut, maar je schrijft Thibaut. Dat snap ik. Ja, dat gaat er moeilijk in bij mij. Maar ik doe mijn best, hè.
2: Ja, ik weet het.
0: Ik heb nu wel plechtig beloofd dat ik mijn best doe.
2: Ja, dat vind ik al mooi.
0: Dat is al een begin. Maar goed, dus jij zoekt nog mensen anderen moeten corrigeren.
2: Voilà, ik zoek dus mensen die in mijn team zitten, hè, die dat denken van, oké, Michael, dat je eigenlijk Michael zegt, of Stefan, waar je Stefan tegen... Ja, kom, ik kan niet alleen zijn, denk ik. Dus laat het mij eens weten via de Top Radio B-app, als jij ook in mijn team zit vandaag.
0: En vooral, hoe ga je daarmee om?
2: Ja, voilà, dan
0: word je dan ook zo kwaad. Zoals die kwaad werd op mij afgelopen middag.
2: Ik ben nooit kwaad.
0: Niet meer, maar vanmiddag was het wel wat anders, moet ik toegeven.

0: hebben een discussie gehad afgelopen middag.
1: De DDD.
0: Een domme dinsdagdiscussie, zo noemen wij het. Het ging over jouw naam, Thibaut. Ik spreek die blijkbaar al heel lang verkeerd uit. Ik heb het weer gedaan.
2: Ja,
0: het
2: is Thibaut. Dankjewel. Ja,
0: mea culpa nog maar eens. Maar er moeten nog veel mensen zijn die anderen altijd moeten corrigeren als hun naam verkeerd wordt uitgesproken. En dat blijkt ook uit de reacties die binnenkomen, inderdaad. Een berichtje van David heb ik hier gezien. Wel ja, mijn naam spreek je uit als David. Kijk, dus ik heb het ook verkeerd gedaan.
2: Ja, het is ook alweer om zeep.
0: Verbeteren is al een reflex geworden, schrijft hij erbij. Voilà.
2: En dan heb je ook nog Danny. Wanneer Danny door Nederlanders als Danny uitgesproken wordt, dan word ik zot. Ja, dat begrijp ik ook wel. Dat Hollands, ja, ik ben daar niet voor.
0: Berichtje binnen van Vincent, of is het Vincent? In elk geval, ze noemen hem het tegenovergestelde.
2: Ja, voilà.
0: We kunnen het niet weten, hè?
2: Nee, eigenlijk niemand. Ja, je moet inspreken.
0: Dus Vincent, hij moet,
2: laat het eens weten, Vincent of Vincent, een van de twee. En dan heb je nog Naomi, of... Ja, ze zegt, zij schrijft dan hoe vaak ze niet Naomi zeggen Naomi zeggen. Ja, je kent het wel. Het is eigenlijk gewoon Naomi, denk ik. Ja, Naomi gaat het gewoon zijn.
0: Andy, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jan en Thibaut.
0: Heb ik het goed uitgesproken, jouw naam?
3: Ja, ja.
0: Yeah! Ja, want je hebt eerder al de uitzending gehaald hier bij Top, maar dat was niet zo juist, hè?
3: Nee, ik denk dat een Brian nog niet wakker was vanmorgen. Ik denk dat hij nog een beetje gewend aan het
0: ochtendprogramma. Ja, ik denk het, wat heeft hij juist gezegd deze ochtend?
3: Ja, ik denk Andrew of zo. Ja.
2: Oh, oei, dat is wel een
0: amai. Het zal het voor de zijn.
2: Ja, maar kijk, vergeef hem inderdaad, is een van zijn eerste ochtenden echt. Dus.
0: Want wij dachten zo, wat kan je nu verkeerd uitspreken aan jouw naam, Andy? Ja. Of Andy, je kan Andy. Het misschien te veel op zijn Engels uitspreken, maar daar stopt het dan toch ook, dus wat is het probleem?
3: Ja.
0: Maar kijk.
3: Ik ben benieuwd hoe lang dat hij hem een keer overslaat.
2: Daar wachten we allemaal op. Echt waar. Oké, Andy, merci.
0: Dankjewel voor je reactie, hè.
3: Ja.
0: Bye-bye.

0: Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
1: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
2: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
1: En heb je de stekker ingestoken?
2: Nu werkt het. Merci.
1: Graag gedaan.
0: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
3: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
3: Ja, en?
4: En dat is een opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
3: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?
3: Nee.
4: Videocall dan, hè.
5: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Dit is Stop!
7: Met Bart, dat is een naam die niet ter discussie staat. Dit zijn de top headlines. Bart de Meulemeester.
8: Goedemiddag. Experts sluiten niet uit dat we deze winter zonder gas kunnen vallen. De Europese reserves zijn deze zomer nauwelijks of niet aangevuld omdat gas zo duur is. En nu zijn ze maar voor 65% gevuld. Normaal is dat nu 80%. En gas is vandaag nog duurder geworden door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. Energie-expert Kenneth van Sina.
9: De gasvoorraden in Europa zijn bijzonder laag. Waar je ziet dat het vooral Duitsland, maar ook Nederland zijn die echt achterlopen. Dus daar kan mogelijk een probleem ontstaan. Wat zeker kan zorgen voor paniek. Dus als het een strenge winter wordt, dan kunnen we daar wel snel door onze gasvoorraden heen geraken.
8: Dus ook bij ons. En de gasprijs lijkt niet meteen te dalen, doordat het conflict in het Midden-Oosten maar blijft duren en de vraag naar gas richting de winter ook alleen maar zal stijgen. In het oosten van Duitsland zijn explosieven en brandbommen gevonden in de buurt van een elektriciteitscentrale, nadat er mogelijk schade was aan een hoogspanningslijn. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het gerecht onderzoekt de zaak en sluit gerichte sabotage niet uit. Het was mogelijk het doel om een grote regio zonder stroom te zetten. Zoiets gebeurde begin dit jaar ook al in de buurt van Berlijn. Bijna 50.000 gezinnen, bedrijven en winkels zaten toen dagenlang zonder elektriciteit nadat een extreem linkse groep hoogspanningskabels gesaboteerd had. De Chinese webwinkel Shein heeft zijn debuut op de beurs gemist. Het aandeel ging bij de start meteen meer dan 9% omlaag. Geldexpert Chris Sugira.
10: Er was niet genoeg animo voor het bedrijf, omdat de groei vertraagd is. Het is minder populair dan tijdens de lockdown bijvoorbeeld. Er zijn meer concurrenten, zoals AliExpress bijvoorbeeld, ook Temu. En daarnaast is de regelgeving ook veranderd. Hè. Er zijn meer taksen, denk bijvoorbeeld aan de pakjestaksen. En dat zorgt ervoor dat beleggers zeggen, ja, we willen niet meteen investeren in het aandeel.
8: Shein was minder dan 4 jaar geleden meer dan 80 miljard euro waard. Vanmorgen bij de beursgang nog een goede 20 miljard. In Hastieren, in de provincie Namen, is afscheid genomen van Brian.

0: Rico. Dat is de man van 29 die een week geleden dood teruggevonden werd in de buurt van Dinant. Niet ver van waar het lichaam van zijn zoon van 5 lag, de kleine Timeo. Een 100-tal mensen woonden de plechtigheid voor Brian bij. Het is al de hele dag onrustig in Gelderland in Nederland. Bij een grote politieactie in Overasselt viel 1 dode, 2 agenten raakten gewond. Zij zijn niet in levensgevaar. Er zijn ook verschillende mensen opgepakt. Je hoort Suzanne Scholten van de politie.
1: Afgelopen nacht rond 4 uur kregen mijn collega's melding van een verdachte situatie. Daarom zijn ze ter plaatse gekomen. En op het moment dat zij ter plaatse kwamen, werd er ook geschoten. Wat er zich daarvoor heeft afgespeeld, maar ook wat er zich heeft afgespeeld toen mijn collega's daar ter plaatse kwamen. Dat is iets wat we nu volop onderzoeken.
0: Het gaat mogelijk om een conflict met drugs. Er zou ook een link zijn met de voortvluchtige drugsbaron Jos Leidekkers, die we ook wel kennen als Bolle Jos. Vanavond trekken de wolken wat weg. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minima rond 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog, maxima rond 21 graden. Donderdag en vrijdag meer wolken en kans op wat regen, maxima tot 25 graden.
2: Het is voor een 1 september redelijk kalm op de baan. Nog 2 plekken waar je een kwartier of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten bijtellen tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent. Daar ben je een kwartier kwijt tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op een andere plek kan het dus, maar wel minder dan een kwartier. En voor al die andere wegen...
3: Voorzichtig op de baan, hè.
2: Ja, met die overstekende kinderen en zo.
4: Attention passengers. Top Check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Bram en Thibaut.
2: Nu ben ik eens benieuwd wat dat zo meteen gaat geven in de tweede file rave. Want ja, er was toch wel heel weinig file voor een 1 september.
5: Laat maar komen.

0: Dan tijd voor...
1: De File Rave.
0: Elke dag doen we rond deze tijd de File Rave. Dat is een mini-feestje in je auto om de files een beetje aan te kunnen. Want die kunnen wel lang zijn rond deze tijd van de dag. Hoe lang de rave precies duurt, dat bepalen de files eigenlijk. Want voor elke 20 minuten file, 20 minuten vertraging, noemen we dat dan op de radio, krijg je 1 minuut File Rave.
2: Maar ja, dat is nu wel een probleempje vandaag natuurlijk. Want ik heb daar straks maar 1 file die langer dan 20 minuten duurde. Dat was de Antwerpse ring richting Nederland. Daar was je 20 minuten kwijt. En enkel bij de Antwerpse ring richting Gent, ja, dat was maar een kwartiertje. Dus ja, dat is geen 20 minuten. Hè.
0: Shit, wat ja, dat is ook belachelijk om 1 minuut te file raven.
2: Ja, dat vind ik wel
0: een beetje stom. We zijn pas begonnen, dus moeten we dit nu al helemaal herdenken. Wacht. Dus die eerste file, Antwerpse ring richting Nederland.
2: Ja, 20 minuten kwijt.
0: 20 minuten vertraging.
2: Ja, ja,
0: oké.
2: Okay. Mm-hmm.
0: En Antwerpse ring richting Gent?
2: Een kwartier was dat.
0: Kwartier.
2: Ja.
0: Maar we gaan dat eruit knippen. Ik ga het jou nog eens vragen, Thibaut. Hoe lang duurt die file richting Gent?
2: Ah ja. Ik ben mee. 20 minuten.
0: 20 minuten.
3: Ja. You are fake news.
0: 2 minuten file rave. Gaan we daarop afkloppen?
2: Ja, kom, gaan. Zin in.
0: Oké, let's go.
2: 3, 2, 1, let's go.
1: Gaan. Ja, file rave. Vaststaan is losgaan.
4: Let's get it started in here.
0: DJ Sef Santé is er klaar.

0: minuten zitten er al op.
1: Ja, zo snel
0: dat
1: gaat dat dan.
0: Snel.
1: Ja, tuurlijk.
0: Jongens.
1: Er is eigenlijk geen file.
0: Dus ja, eigenlijk, vanaf morgen moet iedereen dringend in die file gaan staan. Dat moet toch echt langer duren,
1: ja,
0: kom.
1: Ja, kijk.
0: Niet normaal.
1: We zullen zien wat het morgen geeft.
2: Het principe blijft dus voor elke 20 minuten vertraging 1 minuut file rave. En allee, goed, we hebben nu vandaag al een klein beetje getrished.
0: Ja, dus we kunnen dat wel niet elke dag blijven doen.
2: Nee,
0: natuurlijk.
2: Inderdaad. Dus we zullen wel zien wat het morgen geeft. Ik ben benieuwd, zeker luisteren, want morgen zal een nieuwe file rave zich aandienen rond dit.

0: Ik denk dat het morgen wel goed komt.
1: Bram en Thibo.
0: Ja. Het berichtje van Kenneth is binnengekomen. 1 miljoen mensen minder op de weg op dit moment. Iedereen heeft verlof genomen om hun kinderen uit te wijven. Wacht maar tot morgen, jongens.
2: Ja, ik had er eigenlijk niet bij stilgestaan, maar dat is eigenlijk een logische redenering eigenlijk.
0: Dat zal het zijn.
2: Van dat gewoon iedereen met zijn kindjes op de eerste dag van school gaan halen. Ja, ja, dus eigenlijk morgen gaan we 8 minuten file rijden.
0: Voor zover wij weten liggen er nog geen scholen langs de Brusselse en Antwerpse ring.
3: Dus het houdt wel steek.
2: Het kan eigenlijk perfect. Ja,
0: we zullen zien inderdaad wat het morgen geeft. Ik ben benieuwd.
2: Morgen file rave XXL. Ik zeg u nu al.
0: Wie weet. Sef Santé, onze DJ die de file rave mixt. Heb je dat gehoord? Ik mag het hopen. Imani nu en Villa Tof. Dit is Don't Be So Shy bij Top.

0: Er is nog hoop als jij single bent en je zoekt een lief.
1: Zometeen bij Bram en Thibo.
0: Want er is een nieuwe datingtrend genaamd challenge dating. Ja, ja. Oké, en dat zorgt er dan voor dat je van straat zou geraken. Je bent eigenlijk, als je dat niet doet, dan ben je niet goed bezig.
2: Ben je verkeerd bezig.
0: Want het is echt wel de trend van dit moment.
2: Oké.
0: Challenge dating. Maar meer ga ik er nog niet over vertellen. Wat is het en hoe kan jij het gebruiken? We gaan het zo meteen vertellen.
1: Ben jij nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producers talent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
3: Oh, wow, wow, wow, wow, stop.
1: Huh? Uw tijd is om. Top.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protonen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: sowieso bij daten. Heart first.
1: Belangrijk.
0: Geldt dat ook bij het challenge daten? Dat is de vraag. Blijkbaar dus de nieuwe way to go om aan een lief te geraken, dat challenge daten.
2: Bram en Thibo.
1: Ja, want wie aan het daten is, je kent het dan waarschijnlijk, de ongeschreven regel om zo niet te antwoorden op sms'jes. Zo wat nonchalant over te komen. Zo, je kent het wel, hè?
0: Ja, als jij dat... Nee, ik ken het niet, eerlijk gezegd. Maar okay, je
1: zo,
0: zegt het.
1: Dat is zo hard to get. Ik ken het zo hard to get.
0: Ja, zo'n beetje zo van, ik ben niet zo makkelijk te krijgen eigenlijk.
1: Voilà. Dat is blijkbaar helemaal niet meer de way to go. Niet meer doen. Dus als je aan het daten bent op dit moment en je bent dat aan het doen, niet doen. Stop er meteen mee. Eigenlijk moet je nu laten zien dat je interesse hebt. Je moet veel berichtjes sturen, zelfs dates voorstellen en plannen tonen, interesse tonen. Eigenlijk, ja, gewoon beter je best doen.
0: Ja, misschien een beetje zo tegenbeweging, omdat ja, mensen zijn dan misschien beu aan het worden, al het gestuur en zo.
1: Ik denk het. Ik denk dat ook. Ja, zo de 20 berichten.
0: Dus zeg gewoon waar het op staat. Voor. Wil ervoor gaan en wel, laat het dan gewoon meteen weten.
1: Daar komt het op neer.
0: Ja, oké. Okay. Goed, ik hoop dat je door dit te delen heel veel luisteraars aan een lief helpt.
1: Ik hoop het.
0: Als jij single bent en je kan dat beamen van ja, inderdaad, dat werkt de laatste tijd heel goed. Dat challenge daten, laat het dan maar eens weten. Hè.
1: Let us know. Zeer benieuwd.
0: En ik hoop weer weten dat Thibaut hier geen onzin aan het uitkramen is.
1: Nooit. Ik zou niet durven.

0: Dit is de nieuwe van Peggy Goo en ik ben van...
1: Dikke schijf.
0: Woman bij Top, sowieso dikke schijf.
2: Straks bij Bram en Thibo.
0: Jouw kans om 200 euro tankbudget te winnen. We gaan spelen zometeen met een nieuw spel vol een bak. Eerst nog twee plekken waar je meer dan een kwartier kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse buitenring, daar is een ongeval gebeurd tussen Strombeek, Bever en Jette. Daar ben je 16 minuten kwijt. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Nederland ook 16 minuten bijtellen tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
3: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
4: Lotto is op zoek naar een neus.
5: Oh? Een neusbegot.
4: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
6: Of thee in India.
4: En die graag rondneust in dure boutiques.
6: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: Sessibo.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Amai.
9: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Samen aan tafel.
11: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
10: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden.

0: Wie gaat straks lopen met onze volle bak?
1: Volle bak!
0: Want jij kan een volle bak winnen. Samen met Esso geven we 200 euro tankbudget weg vandaag opnieuw. Het enige wat jij daarvoor moet doen is 5 vragen correct beantwoorden in 30 seconden. En als je wil meedoen, dan moet je gewoon volle bakken doorsturen via de Topradio BE. Makkie toch, nu berichtje insturen als jij wil dat wij jou opbellen. Telefoon opnemen is heel belangrijk. En dan gaan we zo meteen samen spelen.

0: keuzemenu, druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
1: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van oerle.be.
3: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
4: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Piet Hou.
5: Tickets. Highlightfestival.com.

0: We gaan spelen met...
1: Vollenbak.
0: Dag Ben, goedemiddag.
2: Dag Bram en Thibau.
0: Jij belt van op vakantie in Frankrijk.
2: Yes, dat klopt inderdaad. Wij zitten in de Dordogne.
0: Zalig.
3: Oh, fantastisch. En hoe zijn de tankprijzen daar in Frankrijk? Ça va een beetje?
2: Dat valt nog harder tegen dan in België momenteel, moet ik zeggen.
0: Dus in Frankrijk moeten we niet zijn om goedkoop te tanken. Ja, maar het is goed dat we dat
2: weten. Nee, zeker niet.
0: We gaan een beetje proberen helpen, want jij moet natuurlijk nog thuis zien te geraken. Dus die volle bak van €200 zou wel van pas kunnen komen. Je kent het spel, hè? 5 vragen uit de actualiteit moet je juist beantwoorden binnen de 30 seconden. Weet je het antwoord niet? En dat is superbelangrijk, Ben. Dan zeg je heel snel pas.
2: Ja, oké.
0: Want bij een fout antwoord stopt het spel meteen. Dus gewoon pas zeggen, kunnen we over naar de volgende vraag. En dan komt die misschien later in het spel nog terug. Als je tijd hebt tenminste, want die 30 seconden gaan snel.
2: Oké.
0: Veel succes. Jij zegt een go en dan gaan we eraan beginnen.
2: Oké, go.
0: Oké, hier ga je 30 seconden in. De tankbeurt van 30 seconden. Let's go.
3: Vul aan. Hoe heet het nieuwe tv-programma van James Cook? Zeg eens. Welke topvoetballer stopt officieel bij de Argentijnse nationale ploeg?
2: Lionel Messi.
3: Met welk vervoersmiddel moet je vanaf nu verplicht een helm dragen als je meer dan 20 km per uur kan rijden?
2: Pas.
3: Wie presenteert de ochtendshow sinds deze week op Top Radio?
2: Brian en Louis.
3: Welke Chinese webwinkel bekend van zijn spotgoedkope kledij zit vanaf nu op de beurs?
2: Shen.
0: Dat is een goed antwoord, maar de tijd is op. En je hebt nog 1 pasvraag, beste vriend.
3: Ah, jammer.
0: Je was wel heel dichtbij.
3: Als je niet had gepast, was je er waarschijnlijk geweest. Heb je een idee wat het kon zijn? Welk vervoersmiddel moet je vanaf nu verplicht een helm dragen als je meer dan 20 km per uur?
2: Denk een step.
3: Ja.
0: Een e-step. Ja.
3: Dat was het. Jammer.
0: Nee, maar als je niet zeker bent, dan moet je passen. Dus je hebt dat wel goed gedaan. Kijk, niets aan te doen. Ik wens je nog een heel fijne vakantie. Je hebt er wel voor gezorgd dat er opnieuw €50 in onze pot komt.
3: Morgen spelen we voor €250. Zeg Ben, merci eens, hè.
2: Bedankt.
1: Zelf ook een volle bak winnen? Stuur nu Vollenbak via de Topradio BE.

0: De vraag is, waar gaat dat eindigen?
1: Bram en Thibo.
0: Ondertussen zit er al €250 in onze pot om het tankbudget te winnen. Dus morgen gaan we spelen een volle bak van €250. Met volle bak.
2: Toch al mooi, hè? €250. Daarmee kan je toch al enkele ritjes doen, denk ik.
0: Ga ik er daarmee in het zuiden van Frankrijk, denk je?
2: Ja, dat denk ik. Alhoewel, ja, met de prijs tegenwoordig.
0: Zeker niet met die Franse prijzen.
2: Ja, met de Franse prijs is gevaarlijk, denk ik.
0: Anyway, het is bijna 6:00. Zometeen opent de Party Room opnieuw met Wouter. Vandaag opnieuw jouw kans als DJ-talent om de uitzending te halen. Toch?
3: Zo staat zometeen goed bevonden in 30 seconden. En vanavond is het met een track die volledig is gemaakt met AI. Moeten we AI omarmen in de muziek of niet? Daarover zullen de toppers straks een oordeel mogen vellen.
0: Dat is wel een voer voor discussie natuurlijk.
2: Ja, dat vind ik ook wel speciaal. Zo, AI, moeten we dat echt gaan... toejuichen zo nu?
3: Ja, we zullen het straks horen.
2: Ja,
3: het is een artiest met Chinese roots. Ik ben het ver gaan zoeken, maar woont wel in ons land.
2: Waar heb je die gevonden, man?
3: Ja, dat ga je straks.
2: We zijn benieuwd.
3: Vragen.
2: Ja, ik ben al benieuwd.
3: Spreekt ook een woordje Nederlands. Chapeau daar toch van voor een Chinees.
2: Oké, dat vind ik tof. Ik ben al benieuwd. Ik ga luisteren.
0: Dus we gaan zo meteen 30 seconden sowieso krijgen van dat nieuwe liedje. En dan mogen wij oordelen of we meer willen, toch?
3: Je mag zelf oordelen, ook in de app natuurlijk. En dan draait het misschien helemaal, zoals gezegd, helemaal gemaakt met AI.
0: Ja, dat kan hem niet van omheen. Ja, gaat hem nog een paar keer herhalen,
3: had ik al gezegd, AI. Ja. Ook nog even zeggen, aan Koen als hij luistert is zijn koptelefoon vergeten in de studio.
2: Ja,
3: ik neem hem mee naar huis.
0: Oké, zo meteen dus een artificiële uitzending van de Party Room. Zoveel

0: Mediamarkt. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Mediamarkt. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Dit is Top!
4: Party Room gaat de deuren voor je openen. Eerst is het tijd voor de top headlines. Ik zeg goedenavond aan Bart.
5: Goedenavond. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een grote politieactie in Overasselt in Gelderland. Die begon vanmorgen vroeg. Onder de verdachten zijn er ook Belgen en Fransen. Er zijn ook meerdere wapens en auto's in beslag genomen. Bij de politieactie werd een man van 51 doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Je hoort de burgemeester Jury Minses.
6: Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. Wat er vannacht is gebeurd, gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands.
5: Mogelijk gaat het om een conflict over drugs. Er zou ook een link zijn met de voortvluchtige drugsbaron Jos Leidekkers, die we ook wel kennen als Bolle Jos. In het oosten van Duitsland zijn explosieven en brandbommen gevonden in de buurt van een elektriciteitscentrale, nadat er mogelijk schade was aan een hoogspanningslijn. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het gerecht onderzoekt de zaak en sluit gerichte sabotage niet uit. Het was mogelijk het doel om een grote regio zonder stroom te zetten. Zoiets gebeurde begin dit jaar ook al in de buurt van Berlijn. Bijna 50.000 gezinnen, bedrijven en winkels zaten toen dagenlang zonder elektriciteit, nadat een extreem linkse groep hoogspanningskabels gesaboteerd had. Experts sluiten niet uit dat we deze winter zonder gas zouden kunnen vallen. De Europese reserves zijn deze zomer nauwelijks of niet aangevuld omdat gas zo duur is. Nu zijn ze maar voor 65% gevuld. Normaal is dat nu 80%. En gas is vandaag nog duurder geworden door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. Energie-expert Kenneth van Sina.
7: De gasvoorraden in Europa zijn bijzonder laag, waar je ziet dat het vooral Duitsland, maar ook Nederland zijn die echt achterlopen. Dus daar kan mogelijk een probleem ontstaan, wat zeker kan zorgen voor paniek. Dus als het een strenge winter wordt, dan kunnen we daar wel snel door onze gasvoorraden heen geraken.
5: Dus ook bij ons. En de gasprijs lijkt niet meteen te gaan dalen, doordat het conflict in het Midden-Oosten maar blijft duren en de vraag naar gas richting de winter alleen maar zal

0: tijdje. Onze Yellow Tigers zijn uitgeschakeld op het EK volleybal. Onze nationale vrouwenploeg verloor in de achtste finales na een knappe wedstrijd van Duitsland met 3-2. De Tigers wonnen de eerste set, verloren de twee volgende, sleepten dan nog een beslissende vijfde set uit de brand, maar die verloren ze kansloos. De Fransman Bastien Tronchon heeft de tiende rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij sprintte op het einde nog twee vluchters voorbij. De Noor Magnus Kort werd tweede, Thibaut Nijs derde en Wout van Aert vierde. Die blijft wel in de groene sprinterstrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. En geen nieuw wereldrecord voor ultra-atleet Mathieu Bonne. Hij wou in de Tyreense Zee in Italië meer dan 142 kilometer aan één stuk zwemmen, maar na zowat 100 kilometer moest Bonne ermee stoppen. Door de wind, de tegenstroming en het zoute water. Bonne werd ook zeeziek en wordt nu eerst verzorgd. Vanavond trekken de wolken wat weg. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog, maximaal rond 21 graden. Donderdag en vrijdag dan meer wolken en kans op wat regen, maximaal tot 25 graden.
1: Dankjewel Bart. De buitenring van Brussel, daar verlies je tussen Grimbergen. Je hebt 40 minuten en ook nog in Brussel tussen de Rogiertunnel en de Troontunnel 20 minuten vertraging. Op een andere plaats in de file dan is dat voor niet meer dan 15 minuten.
2: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Wouter de Vries.
1: Bram en Thibaut zijn nog aan het uitblazen van een wervelende show. Ik ga hier de after-work party voor je starten met Prospa en Clooney. Free your mind.

0: Ja, ja.
1: 5, 4, 3, 2, 1. The Party Room.
0: Gaan we weer voor je openmaken.
1: Come on. Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: De beste afterwork van je dinsdag is weer op de radio. Zometeen test ik nieuwe muziek in goed bevonden in 30 seconden. Een track die volledig met AI is gemaakt. Nieuws over nieuwe DJ's die Tomorrowland online heeft gezet. En David Guetta gaat een bijzonder optreden geven op Ibiza tijdens de closing party van Universe. Wat er zo bijzonder is, dat hoor je zometeen. Maar eerst, put your hands up for Hasselt, Brussel, Aalst, Antwerpen, Gent, Kortrijk, Brugge, Oostende. Ah ja, misschien ook voor Detroit. Hier is Fede Le Grand.
2: Top

Rumors van Thomas Gray. Er geruchten zijn er rond David Guetta ook. David Guetta heeft een extra optreden aangekondigd tijdens het closing weekend van Universe. Dat is een bekende discotheek op Ibiza op 9 oktober. Rond die show wordt ondertussen gespeculeerd over een mystery DJ. Voor een mogelijke back-to-back. Voorlopig is die tweede naam nog niet bevestigd. Ja, wie moet er volgens jou draaien samen met David Guetta daar back-to-back in Universe? Laat me gerust even weten met een berichtje in de Top Radio BE-app. Het zijn Timbaland, Nelly Furtado bij Top. Give it to me. Yeah.

0: Ado en Give It To Me. Hoe zit dat eigenlijk met die handen hier vanavond? Handen uit de broekzakken, hè?
1: Put your hands up.
0: Ah ja, ja.
1: Put your hands up.
0: Maar voor wie?
1: Voor Wouter de Vries.
0: Hola.
1: We like Wouter de Vries.
0: Amai zeg, is dat hier een reclamespot zeg?
2: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je

0: Jet. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
3: Krevel.
4: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
3: Krevel. Leef beter. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Zometeen nieuwe muziek in Goed Bevonden in 30 seconden. En daarover mag jij je mening geven. Het wordt een bijzonder nummer, want het is een nummer dat volledig is gemaakt met AI. En we weten allemaal dat dat er gewoon is. En moet je dat dan omarmen, de technologie, of net iets minder? Ja, dat gaan we straks horen van de maker. Eerst even checken waar de file staat. Dat is een half uur buitering van Brussel tussen Vilvoorde, Koningsloo en Jette. Ook nog in Brussel tussen de Waverse Steeweg en de Waterloose Steeweg. 20 minuten op een andere plaats in een vertraging is dat voor minder dan 10 minuten.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Harry, PFR en Sola.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: Dat is het item voor nieuwe producers, opkomend talent. Je mag je track insturen via topradio.be. En wie weet krijg je dan hier een kans om dat nummer op zijn minst 30 seconden te laten horen. En vanavond is het de beurt aan Fang Liu. Het is een nummer dat volledig met AI is gemaakt. En we gaan meteen kennis maken met Fang. Goedenavond. Hallo, ben je daar?
2: Hey, hallo.
0: Hey, hallo. Welkom op Top Radio. Zeg, hoe lang maak je al muziek, Fang?
2: Oh, dat is al jaren. Dus ik doe muziek altijd mijn passie.
0: Ja. Even zeggen, je hebt ook Chinese roots, maar mag ik je alvast feliciteren met je Nederlands?
2: Sorry?
0: Ik zeg, mag ik je feliciteren met je Nederlands, want je hebt Chinese roots, hè? Ja, ja, oké, graag gedaan. Zeg, en het nummer heb je helemaal met AI gemaakt. Daar kom je ook voor uit. Waarom kies je voor AI? Met welk programma heb je dat juist gemaakt dan?
2: Want vroeger maak ik mijn muziek met synthesizer, met mijzelf. Dat was niet zo goed. En nu ik heb gevonden dat met AI samenwerking met vertelende AI van de wiel gemakkelijker.
0: Ja, oké. En met welk programma van AI heb je dat daar gemaakt? Ja, ik noem maar iets, ChatGPT bijvoorbeeld, ja, of lukt dat niet? Ja, lukt dat?
2: En Suno is voor de music production.
0: Ja, oké. En wat heb je dan gevraagd aan AI? Welk nummer wilde je maken?
2: Nee, eigenlijk simpel. ChatGPT, je moet chatten.
0: Ah ja, het gaat via chat.
2: Eigenlijk, dus, ik heb een jaar praten met ChatGPT, dat ik mijn smaak, ik kan mijn eigen verhaal, dat we samen dat gemaakt.
0: Een jaar heb je zitten praten met AI, met ChatGPT.
2: Ja, vorig jaar dus.
0: Ja, oké, om dit nummer te maken. Ik heb zelf al even geluisterd, om een beetje denken aan Deadmau5 of Daft Punk. Ben ik daarin verkeerd of was dat ook de inspiratie?
2: Ja, dat is de inspiratie. Dat is die richting, dat we...
0: Ja, oké. Goed, ik ben benieuwd, Fang, of de luisteraars het goed gaan vinden en of ze dat ook kunnen aanvaarden, dat je nummer maakt met AI. Goed, de technologie is er natuurlijk de dag van vandaag, dus ik kan er ook gebruik van maken. Ik ga het hier 30 seconden draaien en dan mogen de luisteraars de toppers hier in de partyroom insturen in de topradio BE, heb goed bevonden of niet goed bevonden. En dan horen wij elkaar zometeen terug voor de resultaten. Is dat goed?
2: Oké.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
3: Inside the philosopher's head, no map, no way back. I think therefore I wait. Where?

0: philosopher's hat.
1: Beetje speciaal klinkt het wel, met dus de hulp van AI, zoals Fang Leo ook toegaf. Maar jij mag het hier gaan beslissen in de Top Radio BE-app. Wil je dat nummer volledig horen? Of blijft het toch bij de 30 seconden? Dat AI-verhaal zal ook wel invloed hebben, denk ik. Maar jij mag het gaan beslissen. Kom maar door. Goed bevonden insturen. Graag met een woordje uitleg dan natuurlijk. Of niet goed bevonden. Jij beslist over het lot van The Hat. Had ik dat al gezegd? Want zo heet hij natuurlijk, The Hat. Laat maar komen. Ben benieuwd. Is Jonas Blue.

Wow, de meningen zijn enorm uitgesproken, moet ik zeggen. Over de het. Maar wat gaat het worden? Goed bevonden of niet goed bevonden? In het laatste geval, dan moet ik het al meteen afvoeren, zo meteen na 30 seconden. Je hoort het straks. Blijf nog even insturen in de Top Radio BE-app. Check it, check it, check it.

0: I Love You. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
2: Begint er niet over.
1: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
2: Serieus?
3: Dus niet zoals een interim kantoor.
1: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
4: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
5: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, nee. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
4: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
5: Sun wie,
4: Sun Systems.
6: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
5: Ja, chique ding is dat, hè.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.
7: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Craig David was dat en Insomniac liet je daar net een stukje horen van. Inside the philosopher's hat. No de hat van Fang Liu.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: En ik ga eens checken wat hier allemaal is binnengekomen. Fang, ben je daar terug? Goedenavond.
2: Hallo,
0: goeie. We gaan eens luisteren wat de luisteraars hebben ingestuurd in de Top Radio BE-app. Is dat goed voor jou?
2: Ja, oké.
0: En dan weten we of we het volledig kunnen draaien of niet. Michiel stuurt hier, ik vind het maar iets raars, maar wil het toch volledig horen, want ik ben ergens wel benieuwd. Dat begint hier al goed, hè? Hier ook nog Simon, goed bevonden, heerlijke beat, wil er direct meer van horen. En Stefanie zegt, niet slecht, laat maar draaien, hitje. En wie hebben we hier nog? Karin zegt, ja, ik wil er wel meer van horen, maar iets meer bas in het nummer. Ik geef het maar mee. Maar er is er ook nog een ander kamp. En dat stuurt hier in de Top Radio BE-app Fang. Dat is, even kijken. John zegt, niet goed bevonden. Stem klinkt te chaotisch. Stefanie zegt, ook niet goed bevonden. Weg met AI, alsjeblieft. Wees zelf creatief. Oei, wat zeg je daar dan op?
2: Ja, geen probleem.
0: Ja, voilà. Sportief opgenomen. Bor stuurt hier nog, 30 seconden is toch genoeg geweest. Arne ook niet goed bevonden. Klopte niet helemaal, zegt hij. Dennis uit Rotterdam, ook niet goed bevonden. Gewoon niet mijn smaak. Nicolas is ook geen fan. En ik heb hier ook nog Sylvia, ook niet goed bevonden. Dus ja, ik vrees dat dit kamp het toch gaat halen. Dat dat de meerderheid heeft, Fang. Met pijn in het hart.
1: Niet goed bevonden.
0: Ja, jammer. Net
2: ja,
0: niet.
2: Geen probleem.
0: Net
2: ik
0: niet.
2: Ik had veel plezier.
0: Ja, maar je bent toch op de radio geweest, hè?
2: Ja, ja, ja.
0: En weet je wat ze hier zeggen? Misschien ken je de uitdrukking wel. Ongeluk in het spel is geluk in de liefde.
2: Ja.
0: Dat is ook waar, hè? Kijk, ik bedank je om mee te doen, om je track in te sturen in elk geval. En blijf die muziek maken. Keep the good vibes, oké? Okay? Ja. Goedenavond nog.
2: Oké, goedenavond.
0: Ja, dag. Ah, ik doe het niet graag, hè.

0: Calvin Harris. Dit weekend gaat hij draaien in Ushuaia op Ibiza. Dat was Feel So Close. Toen hij zijn tracks ook nog zelf inzong en zelf ook inzong tijdens zijn DJ-sets. Over DJ-sets gesproken, Tomorrowland heeft een aantal nieuwe DJ-sets van de Belgische editie 2026 online gezet. Maar liefst 15 nieuwe DJ-sets zijn beschikbaar, als je niet weet wat te doen vanavond. Buiten naar top luisteren natuurlijk. Waaronder Dimitri Vegas op de mainstage en Offenbach kan je daar beluisteren en ook bekijken. Maar
1: straks, na 7 uur, op top.
0: Is het weer tijd voor Top Request, maar verandering van DJ. Gisteren was het Kurt en vanavond is het...
2: Jonathan.
0: Jona, hoe gaat het met jou?
2: Zeer goed, hè. Zeer goed, ja. Hè.
0: Heb je er zin in? Eerste keer Top Request.
2: Het is een beetje als mijn eerste schooldag.
0: Ja, dat is het ook vandaag natuurlijk. En dat betekent alles op verzoek, zometeen na 7 uur. Alle verzoekjes die je heel de dag al hebt opgespaard, ga je gang, hè.
2: Absoluut. Top Radio BE app, staat hij al open?
0: Ja, hij staat, staat open helemaal. Dus laat die berichten maar binnenkomen. Heb je zelf een muzikale voorkeur eigenlijk?
2: Ja, maar ik tel niet mee.
0: Als je zelf mag kiezen, wat we moeten ze aanvragen dan?
2: Iets van Calvin Harris.
0: Calvin Harris. We hebben er nog maar gedraaid, maar Jonathan gaat
2: ik wil het nog eens.
0: Allee, we zullen zien wat het allemaal wordt. Heel veel plezier met je programma.
2: Heeft er veel, hè?
0: Ja, heeft er genoeg. Dit is Lost Frequencies.

0: nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Hey, die van ons die lust hem alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Dit is Top!
6: Belangrijkste nieuws samengevat in de nieuwe Top Headlines. Krijg je van Bart. Goedenavond.
7: Goedenavond. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een grote politieactie in Overasselt in Gelderland. Onder hen ook Belgen. Hoeveel precies, dat is nog niet duidelijk. De actie begon vanmorgen vroeg. De politie schoot daarbij een man van 51 dood. Twee agenten raakten ook gewond, maar zij zijn niet in levensgevaar. Er zijn ook meerdere wapens en auto's in beslag genomen. Je hoort de burgemeester Juri Minses.
8: Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. Wat er vannacht is gebeurd, gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands.
7: De politie roept buurtbewoners in Overasselt op om binnen te blijven, want mogelijk is het nog niet veilig genoeg. Mogelijk gaat het om een conflict over drugs. Er zou ook een link zijn met de voortvluchtige drugsbaron Jos Leidekkers, die we ook wel kennen als Bolle Jos, maar dat is nog niet bevestigd. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie een fietser aangereden. Het gebeurde op een rondpunt toen de agenten met meerdere voertuigen moesten uitrukken voor een overval. Het slachtoffer is een vrouw, zij is naar het ziekenhuis gebracht en was volgens hulpdiensten bij bewustzijn. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Het gerecht onderzoekt een nieuwe mogelijke piste in het onderzoek naar de dood van Timeo en zijn vader Brian. Hun lichamen werden vorige week teruggevonden in de buurt van Dinant. De speurders houden alle pistes open. Een afrekening in het drugsmilieu, een gezinsdrama. Maar nu sluiten ze niet uit dat Timeo gestorven is in een snikhete auto, terwijl zijn vader drugs ging kopen. Brian kan daarna dan zelfmoord gepleegd hebben. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er iemand anders bij de zaak betrokken is. Onze Yellow Tigers zijn uitgeschakeld op het EK volleybal. Onze nationale vrouwenploeg verloor

0: in de achtste finales na een knappe wedstrijd van Duitsland met 3-2. De Tigers wonnen de eerste set, verloren dan de twee volgende, sleepten uiteindelijk nog een beslissende vijfde set uit de brand, maar die verloren ze kansloos. En de Fransman Bastien Tronchon heeft de tiende rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij sprint op het einde nog twee vluchters voorbij. De Noor Magnus Kort werd tweede, Thibaut Nijs derde en Wout van Aert vierde. Die blijft in de groene sprinterstrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later meer wolken, maar wel droog bij 21 graden. Donderdag en vrijdag soms wat lichte regen en 23 graden.
1: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Top request. Jonathan van Helleputten.
2: Aha, het is weer aan jou. Top is altijd van jou, maar 's avonds nog net iets meer. Jouw favoriete songs, ze zijn welkom.

Tizzly with Swedish House Mafia. Top request. Happiness is so sad. Sad was misschien wel van morgen, maar ondertussen is dat al een stuk beter. Veel, veel beter. Kijk, die eerste van het nieuwe schooljaar zit er ook al op, zie. Zo snel gaat het. Het is tijd voor hopelijk veel nieuwe vrienden. En wij zijn al vrienden, hè. Top, hè. Goedenavond. Heel fijn dat je erbij bent op deze dinsdagavond 1 september. En hier bij Top heb je de ideale remedie om van die hectische dag te bekomen. Maar met welk nummer wil je dat graag doen? Laat me dat even weten. Drop jouw song in onze app topradio.be. Voor jezelf kan het zijn, maar voor alle collega-luisteraars. Nieuwe en niet meer nieuwe leerlingen, leerkrachten, ouders enzovoort. Stuur me jouw favoriete track in de app. Vertel me erbij ook hoe je deze 1 september beleefd hebt. Ik ben benieuwd. Laat maar komen.

Ty Cruz en Dynamite. Wil jij graag die dinsdagavond 1 september nog meer laten ontploffen op de een of andere manier? Met stevige beats of met een super happy song? Het is aan jou om dat te bepalen, om deze playlist mee te bepalen. Er is plaats, profiteer er dan van om jouw Dynamite, jouw peper en zout aan deze geweldige muziekavond toe te voegen hier bij Top. Moeilijk is het niet en gratis ook al. Gewoon via de Top Radio B-app een berichtje sturen met de song en de waarom.

0: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja!
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Kom dat nu niet doen.
4: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
11: Renault. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
13: IKEA-tip van de week.
14: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
13: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Top Request aflevering 2. En net als gisteren bij Kurt kan je tussen 7 en 9 jouw muzikale voorkeur doorsturen in de Top Radio BE-app. 1 september, zomervakantie 2026, is definitief voorbij. Maar de zomer, die moet nog niet stoppen. Zeker niet voor mij. Ik denk ook niet voor jou. En zeker niet voor Michael. En stuur aan het begin van Top Request. Laten we nog eens de Summer Jam doen van DJ Frank om de zomervakantie passend af te sluiten. Ofwel Criss Cross Amsterdam, My Oh My. Kijk, de keuze laat ik aan jou, Jonathan. Een goede avond, man. Maar de beslissing blijft toch bij Michael, want daarnet heeft hij nog een bericht gestuurd. Hij stuurde dan: doe dan maar de Summer Jam van DJ Frank. Het is droog en zonnig. Wij zomeren verder. Kijk, Michael, ik draai dus Criss Cross Amsterdam. Nee, we doen nog eens de Summer Jam.
1: Top Request.

0: Welke track wil je horen? Geef het nu door via de Topradio BE-app.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
7: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar...
7: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
9: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

Request. De avond van Top, die is van jou. Het is een speciale avond toch, hè, die 1 september. Moeten er eigenlijk nog boeken gekaft worden? Ik hoop van niet. Alles netjes gewoon op Smart School. Hè. Het was veel handiger, uiteraard. Hè. Zeg, Elias heeft zijn eerste schooldag er ook op zitten. Hij is gestart, vierde Latijn, moderne talen. En hij zegt dat die eerste schooldag veel beter is meegevallen dan gedacht. Hij had wat stress. Maar kijk, het is een nieuw begin, een nieuw schooljaar. En vandaar mogen nog eens de Black Eyed Peas. Let's get it started!

Straks maak ik graag plaats voor een nieuw request. Maar welke mag dat zijn? Misschien wel eentje van jou. Welke track als start van het schooljaar of sluit van de zomervakantie. Of gewoon een ideale track als je onderweg bent van en naar het werk. Er zijn er ook nog die de avondshoft moeten beginnen. Goeie smaak, dat hebben we, dat weten we. Stuur jouw favoriet nu door via de Top Radio B-app. En dan genieten we straks van jouw track in Top Request. Get out.

0: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

0: Top Request.
1: Zeg Corien, hoe zit dat bij jou? Ben je ook intoxicated door de goede muziek?
2: Ja, inderdaad.
1: Zeg,
2: ik heb de radio afgesloten en schouder zetten.
1: Oké, okay, zeg Karien.
2: Ja.
1: Je was er eerst ook al bij, hè?
2: Ja, inderdaad.
1: In de eerste aflevering bij Kuurt. We herkennen jouw mooie, vrolijke stem meteen. Ja, je klinkt echt super happy, Karien.
2: Ja, ben in verlof hier nu.
1: Ah, vandaar, vandaar. Ja, dan klink je nog leuker en spontaner. Zeg, ben je iemand die altijd vrolijk en happy is, altijd zo wel goed gezind is?
2: Ja, over het algemeen wel. Ja, ja. Eigenlijk wel.
1: Ja, ik geloof het zeker. Ja. Zeg, nog één vraag, Karien. Heb je een crush op iemand?
2: Ja, Robin Schultz.
1: Ja. Ja. Ja, je hebt hem gisteren aangevraagd en vandaag ook.
2: Ja.
1: Ja. Ja, zou ik dat wel doen, zo twee dagen na elkaar?
2: Ja, morgen ook, hè.
1: Weet je wat, Karien? Omdat je zo happy en vrolijk klinkt en een superfan bent van Top, ga ik hem spelen voor jou.
2: Dankjewel.
1: Oké. Okay. Laat je maar nog eens goed gaan. Hier is Robin Schultz met de nieuwe single. Jouw favoriet, hè?
0: Jouw avond bij Top. Dankjewel. Dit is Top Request.

0: Haren ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dit is Stop!
6: Een nieuw schooljaar, maar toch nog problemen bij het vervoer, bij het buitengewoon onderwijs. Meer details nu van Bart.
7: Goedenavond. Er zijn nog altijd problemen met het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs, ook bij de start van het nieuwe schooljaar. Het gaat om 1 op de 5 scholen, dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Sommige kinderen zitten nog altijd 2 uur lang op de bus. Sommige bussen daagden vanmorgen zelfs niet op, zoals bij deze familie.
8: Broer, we hebben een probleem, hè, man. De bus is stuk. We hebben juist een bericht gekregen. Ze hebben vastgesteld dat ze voor de rolstoelen niet over de veiligheidsgordels beschikken. Daardoor willen ze niet komen vandaag.
7: Elke dag nemen meer dan 45.000 kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs de bus naar school. De lijn organiseert dat vervoer. Daar ontkennen ze dat er een structureel probleem is. Binnenkort bekijken ze wel wat met bevoegd minister De Ridder wat er eventueel beter kan. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie een fietser aangereden. Het gebeurde op een rondpunt toen de agenten met meerdere voertuigen moesten uitrukken voor een overval. Het slachtoffer is een vrouw. Zij is naar het ziekenhuis gebracht en was volgens hulpdiensten bij bewustzijn. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. De Duitse regering beschuldigt Rusland van de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Er werd toen een drone met explosieven gevonden aan een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar de ontsteker was kapot, waardoor ze niet kon ontploffen. Duitsland kondigt nu sancties aan tegen Rusland en België sluit zich daarbij aan. Buitenlandminister Prevot zal ook de Russische ambassadeur in ons land op het matje roepen. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later meer wolken, maar wel droog bij 21 graden.
9: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Top request. Jonathan van Helleputten.
6: Yo, de Radio Top Radio B-app is een uur nog van jou. Ook jouw request is welkom. Stuur maar door, hè. Goedenavond.

0: Moving to the Sun van Ugel en nu Moving to the Top Request Alphabet. We zitten over de helft al van deze Top Request. Oh, maar geen nood, er is nog wel tijd hoor, voldoende tijd. We hebben ook nog heel wat plaats voor jouw request. En nu gaan we even iets anders aanpakken dan we het daarnet al gedaan hebben. We gaan op zoek naar een artiest en of een song die begint met een bepaalde letter. En daarvoor heb ik één ding nodig en dat is belangrijk als je momenteel in de keuken staat ook. Als je lekker gerechtje aan het voorbereiden bent. Maar ook voor ons top request Alphabet is dat heel belangrijk. Ik zet hem even aan en we gaan kijken waar we uitkomen. 3, 2, 1. Leuke mixer, hè? Die heb je niet thuis, hè? Zo'n leuke mixer met een lekkere beat op.
1: De letter B.
2: I miss you.
0: Voilà. Songs of artiesten met letter B. Stuur maar door.

Top Request, The Alphabeat, met vandaag de letter B. Er zijn ongelooflijk veel goede tracks die met een B beginnen. Zowel met de song, hè, als met de artiest. Ik heb er al fantastische suggesties zien binnenkomen. We gaan er af en toe eentje uitpikken. En deze dacht ik van Mike. Ja, dat is ook wel een goeie. Begin met letter B, de artiest. En we zijn ervan op the move, on the move. En past ook weer. We make you move. Top. Dit is Bartes.

0: Let's go. Top request, the alfabet, let's go. Vandaag met de letter B. Een toptrack die met een B begint. Je mag die suggestie naar mij doorsturen via de Top Radio BE-app. Top!
1: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
2: Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon. IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Okay, honey. Sigma, Nobody to Love.
1: Top Request.
0: Top Request, die Alphabeat met vandaag de letter B. Dat er ongelooflijk veel goede tracks zijn gemaakt. Die met een B beginnen, dat is duidelijk. Want, amai, die Top Radio B-app, die kan het op elk moment begeven. Zoveel goede suggesties die er binnenkomen zijn. Dat maakt het voor mij wel knap lastig. Zeer lastig om daar goede suggesties uit te halen. Maar ja, ik moet ergens een keuze maken. En ik ben op deze gevallen van Debbie. Die wil graag Bob Sinclair als favoriet artiest met de letter B. En als je Bob Sinclair zegt, dan zeg je zeker, uiteraard, deze Love Generation.
1: Dit is top.
2: Hi guys, this is Bob Sinclair.

Jonas Blue bij Top. Top Request. En dan nu een nummer dat ja, toch een paar keer is voorbijgekomen deze avond. Het begint met de letter B, met heel veel ambiance ook. Het is gevraagd door Hilde en Rebecca. Die zijn samen op stap vanavond. Niet dat ze op zwier zijn, het kan misschien nog komen. Maar momenteel zijn ze gewoon letterlijk aan het stappen. Bewegen is gezond. Goed bezig. Anne die vroeg het ook. En ik ben al de rest een beetje kwijt. Maar Chris bijvoorbeeld, die heeft het ook aangevraagd. Het gaat over dit nummer. En nu moet ik even serieus zijn. Gitaar bovenhalen. En straks het volle borst gaan meezingen. Dat ga je ongetwijfeld ook mee doen. Even serieus nu. Dit is Top Request. Met Baila de Gasolina. Goedenavond.

nu van Alesso samen met One Republic in Your Eyes. Wat heb je nog in jouw gedachten zitten qua nummer dat je graag vanavond wil horen op top? Laat me even weten, gewoon een berichtje sturen in de Topradio B-app. Het is heel snel en simpel. Om welke reden dat ook mogen zijn, dat mag je ook trouwens bij vermelden. Misschien motivatie voor de avondshift die straks start. Of een relaxed momentje na een busy day. Allee, goeie reden. En nog beter, een fantastische track. Laat maar komen in de Topradio B-app. Dit is Top Request. De avond is helemaal van jou.

0: Ja, ja, met de B van bitch, hè.
1: Top request.
0: De sexy bitch van David Guetta en Akon. En dan de B van berengoeie suggestie. Zoals er zoveel zijn binnengekomen. Helaas kan ik ze niet allemaal spelen. We gaan voor deze keuze van Vincent. Yo, Jona stuurt hij heel graag deze Burns Lies in de Autonomous Remix. Dit is hem voor jou. De avond is helemaal voor jou. Dit is Top Request van maandag tot met donderdag tussen 7 en 9.

Hey, het is alweer bijna zover, hè. Het is bijna 9 uur. Top Request zit er bijna op. Jammer genoeg zijn de plaatsen van Top Request helemaal opgebruikt. Maar het goede nieuws is dat we morgen het gewoon opnieuw doen. Wat denk je daarvan? Het is goed, hè? De track die je vandaag misschien wou horen en die nog niet gespeeld is, kan bijvoorbeeld morgen wel passen. En morgen dus een nieuwe Top Request vanaf 7 uur. Maar er was toch nog een bericht dat, vind ik, wat aandacht verdient. En in alle drukte had ik er eerst een beetje over gekeken. Dus ik wil dat een beetje goed maken op een bepaalde manier. Want Samantha had gestuurd dat ze toch wel wat steun wil voor morgen. Morgen voormiddag is het een heel zware opdracht. Een hele zware voormiddag gaat ze tegemoet in verband met de rechtbank en haar kindjes. Please give me some support and strength. What? Want ik heb het nodig. Ik heb het echt nodig. Ja, en dan kan ik niet anders dan toch nog een uitzondering maken. En nog een laatste plaatje voor Top Request te maken. Speciaal voor Samantha. Heel veel steun voor morgen. Het gaat goed komen. Zeker weten. Tot morgen. 6 centuries ago. The last visitor from

4, Gate 5.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Bij 1 op de 5 scholen is er nog altijd een probleem met het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Ook bij de start van het nieuwe schooljaar. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Sommige kinderen zitten nog altijd...

Ze bespreken de situatie binnenkort wel met bevoegd minister De Ridder. De Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis door complicaties na haar longtransplantatie van half juni. Het was haar man, koning Haakon, die zijn vrouw zelf met de auto naar het ziekenhuis bracht. Amper enkele uren na zijn eedafleggingen in het Noorse parlement. Mette Marit miste die plechtigheid. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelen aangevallen in Iran. Dat laten ze zelf weten. Het zou gaan om een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op Amerikaanse soldaten. Staatsmedia melden meerdere ontploffingen in het zuiden van Iran. Ze zeggen niets over schade of slachtoffers. De Iraanse aanvallen waren dan weer een reactie op de Amerikaanse aanvallen van eergisteren, de eerste in een maand. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon. Later dan meer wolken, maar wel nog droog bij 21 graden.

nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de